mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Boetendeuren s'nachts, zuig ik voor. Door verdwolde steens, vanaf de zee drift af een touw. Een wolken hierop aan, hier op de dijk aan het water.

Pieter Pakt. Er trapt mee Steven Hauke. De eerste sneeuw begruift de grond en scheen blauw achterom. Het land ligt leeg, misschien bedreigd.

gone blind. Waar heb ik nou aan denk? Als gedachten nooit onthoorn kist. De haaf zet me met denk, met de poten op de grond. Wat moet ik nou met Mars? Als de monen nog zo mooi is. De dikke doof smoed op geluid en wie ook de mond. De groene, grieze, gele tint bewezen dat ik glieg heb.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde in maart op een asielboot in Groningen. Volgens het OM is er sprake van 2 pogingen tot zware mishandeling. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. Kosten worden voorlopig geschat op bijna 50.000 euro. Wethouder Hendrik Loods wil het nabestaanden makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Jean Niewold heeft gisteravond op de EK Zwemmen in Parijs zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold kwam in Parijs als derde zwemmer in actie met de vlinderslag.
4: Nu moet Nederland terrein gaan goedmaken. En daar komt Niewold. Die moet zwemmers gaan oprapen. Frankrijk aan de leiding. Nederland nu naar de 6e plaats.
3: Ja, en daarna rukte Marit Steenbergen dus zelfs op naar de 2e plek en was er zilver. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen en welkom. De nacht zit erop. De ochtend is begonnen. Halverwege deze week alweer. Laten we de ochtendploeg starten met Reggae en Bob Marley.
7: Goedemorgen, Edwin.

0: Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 12 augustus, op de kalender. En de kuch is van Daphne Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries is er ook. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Het wordt een zonnige dag vandaag. Het is nu nog frisjes, hoor. Graad of 10 buiten. De temperatuur gaat langzaamaan omhoog. Richting 25, 26 graden. En daarna hebben we morgen en overmorgen weer puffen boven de 30 graden. Roland van der Zwaag komt er straks meer over vertellen. Voor vier provincies geldt inmiddels vandaag al het Nationaal Hitteplan en ook de komende dagen. Dat is Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Morgen volgen de andere provincies, meldt het RIVM. Dat is als het boven de 27 graden is, dan is er een hitteplan. En dan denk je misschien, nou, dan ga ik ergens anders naartoe om de koeltop te zoeken. Nou, dat moet je wel goed zoeken. Veel Europese landen wordt het warmer. Frankrijk, Spanje, Griekenland, allemaal boven de 35 graden. Schotland is misschien een optie.
1: Nou,
0: 21 graden en een zonnetje.
1: Oh, lekker.
0: Dat is toch best lekker. Maar hier kun je ook naar de zee gaan. Dat is toch wat koeler. Of je kunt naar Spanje en Portugal, maar dan wel echt kiezen voor de kust. Daar is het ook iets van 25 graden de komende dag.
1: Ja, dat is prima. En dan kan je nog lekker de zee in.
0: Lekker toch?
1: Ja,
0: ja, heerlijk. Uitkijken voor de kwallen.
1: Ja, dat wel.
0: Die er weer volop zijn. Nou, dat had jij toch vorige week op Schiemer de Koop.
1: Ja, klopt. Ja, dat was. Nou, we hebben één keer gezwommen. Toen was het ook flink uitkijken. En daarna zijn we er eigenlijk ook niet meer in geweest.
0: Ik las een artikel ergens van de week in een van de kranten. Waarin uitgelegd werd welke kwallen wel vervelend voor je zijn en welke niet.
1: Ja.
2: Oh.
0: En er waren ook plaatjes en zo bij. Maar ja, maar als jij in zee bent.
1: Ja.
0: En je ziet een kwal, dan ga je niet even kijken. Even kijken, welke is dit?
1: Nee,
0: kan
1: nou,
0: ik hier lekker in de buurt zwemmen of niet?
1: Precies. Ja, we hadden het wel even opgezocht. En toen was de conclusie dat alle die bij ons in de buurt zwommen, dat die toch wel vervelende prikken gaven.
0: Ja, ik zoek het snel even op. Maar er is nou ook een. Er was toch een. Ja, hier. Ja,
2: het Portugese oorlogsschip.
0: Ja, die.
1: Oh ja,
2: die heeft echt tentakels die kunnen tientallen meters lang worden.
1: Ja, ja, oh, doodeng.
0: En een Franse kerncentrale is stilgelegd. 3 reactoren, omdat er een kwallenplaag in de buurt is.
2: Ja.
0: En ze zijn bang dat die kwallen met koelwater mee naar binnen gaan.
2: Ja, precies. En dan de filters verstopt maken, zeg maar.
1: Jeetje.
0: Ja. Nou ja, kwallen. Hè?
1: Ja,
0: niet voor niks hebben ze die naam, zullen we maar zeggen. Het is 12 augustus. Ik neem je mee naar deze dag in 1992. Een hele jonge pasveer werkte hier net. En toen was er een dijkdoorbraak in de Tussenklapperpolder bij Zuidbroek. In een windstille, zwoele zomernacht. Breuk bleek veroorzaakt door een fout bij het leggen van een pijpleiding onder het H.G. Wildervankanaal. Flinke schade. De volgelopen polder zou een week lang landelijk voorpagina nieuws blijven. Veel bekijks ook trekken. Ik was net binnen bij Noord, weet ik nog. En toen werd gezegd, wie wil daar vannacht naartoe? En stak één iemand zijn vinger op.
2: Ja.
0: En ik had nog geen auto in die tijd.
2: Oh,
0: een auto van een collega geleend. Oh, hele nacht rondgereden daar. Nou, mooi.
1: Ja, wel leuk. Maar
0: voor de mensen niet, hè. Er stond de boerderij
1: compleet
0: onder water. Hè. Dat is ongelooflijk destijds. 1992. En dat is ook een bijzonder verhaaltje. Vandaag in 2004 was er een sportvisser. Die sloeg aan het Stadskanaal. Bij de Serenstraat, bij de Watertoren. Een piranha aan de haak. De rode piranha die vooral voorkwam in Brazilië. Waarschijnlijk door een aquariumhouder in het kanaal gedumpt. Was toen het verhaal, 2004. Even lekker, even een frisse duik in het Stadskanaal. Even lekker. En dan met een thee minder eruit kwam. En dat was heel lang geleden, hoor. Zometeen de vroege vogel.

0: Jenna Spyro in de ochtendploeg en alle vroegte en Material Lover. Maar als je wakker bent en al aan het werk bent, je bent niet alleen.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Tot iedere dag bel ik met een Vroege Vogel. Vandaag groenteman Wim Hofman in Veendam. Dag Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen Edwin.
0: Ja, vakantie achter de rug?
3: Vakantie achter de rug, ja.
0: Wat heb je gedaan?
3: We zijn naar Griekenland geweest.
0: Oh, lekker.
3: Ja.
0: Waar was je?
3: Op Kos.
0: Op Kos.
3: Ja.
0: Vaker geweest?
3: Ja, het bevalt 3 keer eerder of zo.
0: Ah, ja. Ja, als het bevalt is het goed, dan ga je terug, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja, we leren ook wel mensen, we kennen wat mensen, dus dat is ook wel leuk om die even te bezoeken.
0: En hoe is het, voor jou, want jij werkt altijd hard met je groentezaak, hoe ziet dan een vakantie eruit?
3: Nou, vooral veel samen doen, lekker ontbijten 's ochtends. En daar heb ik echt even de tijd voor. Nou, dan gaan we meestal eventjes op excursie. Eventjes wat dingen bezichtigen of het rondrijden daar. Echt even de, nou,

0: Nee, dat niet echt. Nee.
1: Want het is weer begonnen. Is, als jij dan vakantie bent, is de zaak dan dicht of blijft die gewoon open?
0: Ja, we zijn 14 dagen dicht geweest.
1: Oké.
0: Ja, dat doen we sinds een paar jaar. En dat is gewoon het beste. Iedereen gelijk op vakantie. Dan zit je met de vakantiespreiding met al dat personeel.
1: En nu is iedereen gewoon tegelijkertijd vrij?
0: Ja, iedereen is tegelijkertijd vrij. En dat werkt gewoon prima.
1: Ja. En de klanten zijn natuurlijk ook grotendeels op vakantie. Dus het zal sowieso rustiger zijn in de zomer in de winkel, neem ik aan.
0: Ja, klopt. De reacties van de klanten, dat we weer terug zijn, gisteren hebben we dan weer open gegaan. Maar dat is overweldigend. Allemaal lieve reacties van gewoon hoe het gaat en dat soort dingen.
1: Dat is leuk.
0: En ook van, ja, en ook dat ze ons gemist hebben. Dat denk ik van, dat is wel heel leuk. Goed om te horen.
1: Ja, nou dan moet je vaker op vakantie gaan, dan hoor je dat soort dingen ook vaak.
0: Nee, ik weet het sowieso wel dat het goed zit. Dat zijn altijd wel enthousiast. Die zijn altijd blij met onze dingen die we doen. Hier met de sluis en de maaltijden en vers of fruit. Nee, dat is altijd wel goed.
1: Ja, maar jij staat altijd heel vroeg op. Hoe is dat dan in de vakantie? Ben je dan ook vroeg wakker of kun je dan wel een beetje uitslapen?
0: Nou, ik heb het een beetje goed kunnen doen, ja. Uitslapen tot 7:30.
1: Lekker.
0: En dan lekker douchen en dan ontbijten.
1: Ja, man. Jij zou zo terug kunnen naar Kos, of niet?
0: Ik vind het ook prima. Ja. Nee, ik ben ook heel blij hier. En hier kan ik ook heel veel energie uit de winkel en het werk wat ik doe. En dat vind ik ook hartstikke mooi.
1: Dat is goed.
0: En het moet een beetje in balans zijn.
1: Ja. Nee, dat is waar. 2 weken vakantie, 50 weken werken, dat is ongeveer in balans, hè?
0: Ja, story of my life.
1: Ja. Nou, mooi dat je weer bent, Wim. Voor je klant ook. En leuk je weer gesproken te hebben. Werk ze vandaag.
0: Okay, dankjewel, Edwin.
1: Tot volgende keer, hè? Jo, mooi.
0: Tot volgende keer, hè?
2: De vroege vogel.

0: Power of Love, Huey Lewis en de nieuws. En dit is het nieuws uit binnen- en buitenland. Het risico op brand in natuurgebieden blijft hoog. Bleek ook gistermiddag in het Roggebotzand bij Dronten, dat is in Flevoland. In het bos heeft een perceel met jonge boompjes in brand gestaan. Het droge gras onder die boom was gaan branden. Hoe dat vuur is ontstaan, weet de brandweer niet. Bij de bijgelegen speelplaats en restaurant moest een vliegenzucht worden ontruimd. Er werd ook een helikopter ingezet bij het bestrijden van de brand, zegt Robert Beek van de brandweer Flevoland.
1: De politiehelikopter die kan vanuit de lucht filmen. En die kan ook de brandweereenheden naar de exacte locatie loodsen. Elke brandweerauto heeft een nummer op het dak. En dan kan de politiehelikopter kan precies zeggen van nou, je moet die kant op rijden of je moet die kant op rijden.
0: Bij een bootongeluk in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist nadat een veerboot gistermiddag kapseisde. Mogelijk was die boot overbeladen. De boot was bedoeld voor maximaal 90 mensen, maar volgens de autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 volwassenen aan boord waren, plus 5 bemanningsleden. En ook een aantal kinderen die geen kaartje nodig hebben. Volgens de autoriteiten zijn 77 mensen gered. Zij konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten terug naar het vasteland gebracht. Volgens lokale media in Zimbabwe zou er gisteren een waarschuwing zijn afgegeven vanwege hoge golven op het meer. Voetbal NEC mag blijven dromen van de Champions League. De Nijmegenaren wonnen gisteravond in eigen huis met 2-1 van het Griekse Olympiakos. En dat is na het 0-0 gelijkspel in het heenduel genoeg om door te gaan in de kwalificatie voor het miljardenbal. Nadat de wedstrijd in de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd, moest een verlenging uitkomst bieden. En daarin maakte de Turkse aanwinst Emre Mor het winnende doelpunt. De fans zijn blij.
2: Ah, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
0: En in de beslissende playoffronde speelt NEC volgende week tegen het Noorse Bodo Glimt. En Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham naast een spannende 100 meter horden de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de 31-jarige atleet uit Hoorn eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd wel een fotofinish.
3: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: Ja, want die wees uit dat Visser 1000ste sneller was dan de nummer 2 uit Polen. 1000ste. Het Groningse nieuws komt er ook aan, Rob. Wat zit daarin?
4: Ja, de gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Olivia Dean, man, I need. Het is bijna 6:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde op 15 maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens het OM is er sprake van 2 maal een poging tot zware mishandeling. De verdachte zegt het eerste slachtoffer te hebben gestoken om zich te verweren tegen klappen. Hij ontkent het tweede slachtoffer te hebben gestoken. De rechtbank doet uitspraak op 25 augustus. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna 50.000 euro. Volgens wethouder Hendrik Loods heeft een beschadigd graf veel impact op nabestaanden en wil het hun makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. De gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold heeft gisteravond op de EK Zwemmen zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold rukte in Parijs als derde zwemmer met de vlinderslag op naar de 6e plaats. Daarna stootte Marit Steenbergen als laatste zwemmer zelfs door naar de 2e plaats. En hielp ze de ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 40 en 92 honderdste. Niewold offerde zijn kans op de finale van de 100 meter vrij op om te kunnen pieken in de gemengde estafette. De NOS vroeg hem of dat een moeilijke beslissing was.
2: Nee. Nee. Ik.
3: Iedereen lacht.
2: Ja, nee, ik bedoel, we wisten dat we medaillekandidaat waren. Dus ja, als ik finale zou halen, denk ik niet dat ik per se voor een medaille zou gaan. Dus dan heb ik toch liever dat, dat we met z'n 4 een medaille krijgen dan dat ik hem misschien in mijn eentje zou krijgen.
1: En dat werd dus zilver. Gastland Frankrijk won het goud. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat de dokkende brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert vanaf morgenmiddag weer begaanbaar is voor alle verkeer. De brug kampt sinds afgelopen donderdag met een technische storing. Volgens Rijkswaterstaat zijn de onderdelen om de brug te repareren binnen. Morgenochtend om 10:00 wordt begonnen met de reparatie. De verwachting is dat de brug rond 2:00 middags weer normaal zal functioneren. Bij een inval in een woning in Wildervank heeft de politie 10 gestolen fietsen aangetroffen. De inval werd gedaan in een onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltervelde en het Nijehemelriek in Drenthe. Het is niet duidelijk of de politie ook iemand heeft aangehouden. Achter een aantal bedrijfspanden aan de Duinkerkerstraat in Groningen heeft gisteravond een bult hout in brand gestaan. De brandweer heeft het vuur geblust. Ook de politie was met meerdere voertuigen bij de brand aanwezig. En deze week wordt voor de 9e keer het kunstproject Monnikenwerk gehouden. 5 kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen in stilte aan kunst. Kunstenaar Jolanda Tuma zit in de Mariakerk in Westernieland. Zij schrijft met de hand stukken over uit het evangelie volgens Maria Magdalena. Dat is dus bijna letterlijk monnikenwerk.
4: Ik probeer dan met de letters steeds te oefenen. Ik probeer nu deze week te kalligraferen. Dat is zo nauwkeurig mogelijk de letters te schrijven. Dat is een aandachtswerkje. Het is nog heel onregelmatig. Elke letter is weer net anders. En het is echt een kunst om het echt regelmatig te krijgen.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Met zometeen natuurlijk een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Daar ben je zo van ons gewend. Stelling gisteren luidde: zonder studenten is het massaai in de stad. En welke temperatuur gaan we vandaag halen? We vragen het straks rond 6:45 aan Roland van der Zwaag.
7: Goedemorgen.

0: sterft hij langzaam weg, deze plaat van Olivia Newton-John en Electro Dry Dog Astra Elo Xanadu.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de keiweek is in volle gang. En als je in de stad woont, dan heb je daar misschien wel wat van gemerkt. In de binnenstad hoor je ongetwijfeld veel plezier. En misschien een beetje lawaai. En in de wijken zijn de studenten waarschijnlijk ook weer terug. Ja, ze brengen veel plezier. De studentenbaantjes lopen weer vol. De cafés kunnen daarop draaien. En ook op de omzet waarschijnlijk. Maar ja, als je ernaast woont met al die fietsen de tuin en een ander leefritme dan de gemiddelde stadje, kan het ook wel irritant zijn natuurlijk. En daarom was de vraag gisteren in het lopend vuur eigenlijk de stelling. Zonder studenten is maar saai in stad. Wat is allemaal binnengekomen, Daphne?
2: Elroy die vindt het prima dat de studenten hier zijn. Maar ik moet ook zeggen, de afgelopen 3 weken was het wel heel lekker rustig.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja,
2: ik merkte dat ook echt toen ik de stad in ging gisteren. Ja? Ik denk, wow, oké, ja, oh ja, even schakelen. Oh ja. Ja. Harry is dan ook blij dat hij er niet woont. Trudy die zegt nog, studenten brengen leven in de brouwerij. Soms een beetje te veel lawaai, maar ja, dat hoort er wel een beetje bij. Zonder studenten, dan, ja, dan dut de stad een beetje in. John die zegt ook, Groningen is inderdaad niet saai met al die studenten, maar je moet wel 4 ogen hebben als je met een busje door de binnenstad rijdt.
0: Al die fietsen.
2: Ja, omdat de fietsende studenten nergens rekening mee houden. Dan moet ik zeggen dat dat volgens mij iets is van alle leeftijden.
0: Dat is niet per se voorbehouden aan de studenten, maar die kunnen dat ook heel goed inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Koos die zegt nog, zonder studenten was Groningen een suf provinciestadje, denk ik. En Richard die heeft helemaal niks met die studenten. Laat ze maar wegblijven. Een stad zonder studenten, dat zou een verademing zijn.
0: Ja, denkt hij echt.
2: Ja.
0: Het hoort ook een beetje bij Groningen natuurlijk. Hè. Kunnen ze eerst niet meer weg te denken?
2: Nee. Dat is ook al zo lang zo.
0: Ja. Niemand heeft meegemaakt dat er geen studenten in Groningen waren.
2: Ik ook niet. Ik ben het zelf ook geweest.
0: In Groningen, zonder studenten is maar saai in stad. Gisteren ons loopt het vuur. Fijn dat je reageerde gisteren en je mening aan ons doorgaf. Doe dat straks ook weer vanaf 7 uur. Dan is er een nieuw loopend vuur. Nog even de uitslag van gisteren. 58% van de stemmers was het eens met de stelling. Zonder studenten is maar saai in stad. Goed.

0: Chronisch Goud deze week is van Ruben Luders. Heet Samen Niet Alleen. Het is 6:15. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het gaat best lekker worden vandaag, maar het is nou nog wel jasje aan als je naar buiten gaat, hè?
1: Ja, kun je wel zeggen. Het is aan de koele kant. Laat het zo zeggen. Gisteren in de duinen in Noord-Holland heeft het zelfs gevroren. Kun je nagaan, midden in de zomer. Dat gebeurt wel eens vaker. Daar kan het helemaal afkoelen boven een zandgrond. Op dit moment, nou bijvoorbeeld in Visvliet hebben we net een melding gekregen. Daar was het helder met grondmist 7,9. In het oosten van de provincie Nieuw-Beerta had 6 graden. Vlak boven het gras, vlak boven de akker daar, was het 5 graden. Ja, het is bijna windstil. Nagenoeg onbewolkt. Ik zie wat hoge wolkensluiers, een paar vliegtuigstrepen. En het belooft inderdaad wel een mooie dag te worden. Want ja, die zon heeft nog best veel kracht. Die gaat het omzetten in de temperatuur zo vanmiddag rond de 25 graden. De hoogste waren weer in het zuiden. Daar kan het net 26 graden worden. En iets lager gematigde temperatuur. Want het is nu 12 graden bij Lauwershoog. Daar zal het ongeveer 24 graden worden bij een matige oostenwind.
0: Ja, dan kunnen we vanavond de zonsverduistering denk ik goed gaan zien.
1: Ja, de verwachtingen zijn goed. De dunne sluierbewolking, die ijswolken, die gaan waarschijnlijk wat dunner worden tegen vanavond. Vanavond dus om vanaf 8:00, dan is het maximum. Wel advies met een eclipsbril doen. En omdat het nieuwe maan is, gaan de zon en de maan, die gaan hand in hand gelijktijdig op en gelijktijdig onder. Dat betekent dus dat komende nacht, als de Perseidenzwerm, zo, dat is een meteorenzwerm, ook overkomt, en je hebt zin om vannacht lekker niet te gaan slapen, dan kun je 58 van die vallende strepen van die vallende sterren kun je zien. Gemiddeld, zeg maar, per uur. Dus dat zijn er nogal wat. Dus dat je daarin gaat zien, dat weet ik wel zeker. Ah,
0: ja. Nou, een hoop wensen doen dan.
1: Ja, als je dat om kan zetten in een wens van ik zie erin en dan heb je je liefje naast je. Ja. Dan wordt het een lange relatie, denk ik.
0: Nou, wat een prachtig mooie woorden. Tot over een uurtje, Roland.
2: Joe, boy.
0: En zometeen gaan we film kijken op een bijzondere plek in Oude Pekela. Waar, dat hoor je zometeen. Nu even aftellen met Bente. 3, 2, 1.

0: goed.
1: En dan komt het weer goed. Bente en 3, 2, 1.
2: Ja, 10 jaar geleden kocht Andrea een boerderij in Oude Pekela. Ze verhuisde vanuit Rotterdam naar Groningen voor de rust en de ruimte. En nu, 10 jaar later, heeft ze de schuur zo gerenoveerd dat het een bioscoopzaal is. En daar wordt nu een filmfestival gehouden.
3: Ja, veel mooier kan haast niet. In een boerenschuur in Olpekel, de roadies op de achtergrond. En ik sta in een oude schuur dus, met bioscoopstoelen. Andrea, waar ben ik in vredesnaam beland?
0: Ja, in Oude Pekela, in een boerderij, met bioscoopstoelen, dat klopt.
3: Hey, maar morgen is hier een heus festival. Wat gaat hier gebeuren?
0: Wij gaan morgen 3 dagen gaan wij films vertonen en lekker eten, gezellig samenkomen en muziekjes brengen.
3: Want ik zie nu op het scherm ook staan, Pekela International Film Festival. Ja, klinkt heel chic. Hoe is dit zo ontstaan?
0: Het is ontstaan op mijn verjaardag, omdat wij graag iets wilden doen. Ik vind de ruimte zelf, ben ik helemaal dol op. Wilde heel graag dat andere mensen dat ook zouden zien. En toen dachten we, ja, wat kunnen we eens doen? En eigenlijk rond het genot van een biertje en een happie, dat we zeiden, laten we gewoon een filmfestival gaan doen.
3: Dat is nu 1 jaar geleden. Wat gaan de mensen, of wat kunnen de mensen verwachten als ze morgen hier terechtkomen?
0: Ik hoop dat ze een hele fijne ervaring gaan hebben, maar we gaan beginnen met de making of de jeugd van tegenwoordig. En daarna kan je lekker wat eten en wat drinken. En dan hebben we de première van de Roadies.
4: Die we dus nu horen, ja.
0: Die we nu alvast horen, natuurlijk. Wij komen ook even lekker in de sfeer natuurlijk. En dan gaan we Pekels Grote documentaire kijken. En dan hebben we eigenlijk nog een première, want dat is Traveling Sons. Die komen optreden. En dat is een band uit Pekel.
3: Kijk, het is een echte Pekeldag dus morgen. Wanneer is het voor jou geslaagd?
0: Het is voor mij geslaagd als de mensen die hier zijn geweest een hele fijne dag hebben gehad of fijne avond. En dat ze zeggen, ik kom volgend jaar weer of ik kom morgen weer. Ja, dat we het volgend jaar weer mogen doen. En dat het een jaarlijks terugkerend iets wordt.
3: Ja. Nou, de brandweerman is zojuist geweest. Die heeft nog even de laatste controle qua brandveiligheid gedaan. Hoe is dat afgelopen?
0: We hebben gelukkig een dikke duim gekregen, dus we mogen door. Ja, ik vond het heel spannend, maar we hadden alles goed voorbereid en het was goed.
3: Ja, nou, de laatste loodjes wegen vaak ook het zwaarst. Dus jullie moeten nog altijd die kleine puntjes op de i zetten, denk ik, voor morgen. Maar ik denk dat er niks meer in de weg staat, toch, voor een mooi festival.
0: Wat ons betreft staat er helemaal niks in de weg. Wij gaan ervoor.
1: André van den Berg in Pekela, in gesprek met Alwin Baas. De eerste editie van het Pekela International Film Festival in die boerenschuur van den Berg. Leuk initiatief. Het is 7 minuten voor 7. Het is de ochtendploeg op woensdag 12 augustus met Eric Carmen en Hungry Eyes.

0: komt uit de film Dirty Dancing. Hè? Eric Carmen en Hungry Eyes. Het is de dag van de zonsverduistering. En die is bij ons bij RTV Noord heel goed te volgen. Hoe, dat ga ik je zo meteen aan de andere kant van 7 uur haar fijn uitleggen. Nu muziek van Dermot Kennedy. Dit is Better Days in de ochtendploeg.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC!
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
6: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde in maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens justitie is er sprake van 2 pogingen tot zware mishandeling. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna €50.000. Wethouder Hendrik Loots wil het nabestaanden makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold in de gelederen heeft gisteravond op de EK Zwemmen in Parijs zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Meer daarover straks om 7:30.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Woonstoffering-studio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstoffering-studio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
9: Jij. A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, Evin Klokken. Halverwege deze week op de dag van de zonsverduistering. En die is bij ons ruimschoots te volgen. Ik vertel je zo hoe.
14: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: best een coole start nogal. Graad of 10, maar het zonnetje is er wel lekker bij. Aardig windstil, er komt wel wat sluibewolking over, maar verder vooral veel zon. En dat eindigt dan uiteindelijk in 25 tot 26 graden.
1: Ja.
0: En een dikke kans dat je vanavond goed kunt kijken naar de zonsverduistering. Waarvan jij net zei, ik heb daar zin in.
1: Ja. Ja, ik heb er wel zin in inderdaad.
0: Een soort evenement of zo.
1: Ja. Ja, ja, en vooral omdat je weet dat het nog even duurt voordat het weer zo te zien is als dat vandaag is.
0: Nou ja, ik zat zo even te rekenen. Vrees dat ik dat niet mee ga maken. Dat is
2: 2081.
0: Namelijk... Ja, ja, 3 september. Dat weten we ook al.
2: Ja, precies.
0: Ja, nee, dat je dat gevoel is dat er vanavond een EK-wedstrijd op spel is. Het is iets spannends. Zoiets. Je hebt er zin in.
1: Ja, ja, ik heb er echt, wel zin in eigenlijk. Ja.
0: En mocht je dan denken van, ja, nou, ik heb die eclipsbril niet in huis. Want er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Nee, ik ook niet. Maar jij gaat kijken met iemand die een bril heeft.
1: Ja.
0: Dus die pak je dan steeds even af.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik wil nog wel even zelf één regelen. Maar hoe, dat weet ik nog niet.
0: Nee, nou ja, we spraken gisteren ook met een oogarts hier in de ochtendploeg. Die zei, doe het echt niet. Kijk er niet echt tegenin. Want je kunt echt schade op je netvlies krijgen. Al van een kort moment erin kijken. Hij adviseerde bijvoorbeeld, en dat vind ik dan best aardig, om met een vergiet dan het licht op te vangen. En dan op een papier erachter te houden. En dan kun je daar heel goed zien hoe dat dan gaat. Maar nog beter misschien wel, als je denkt, nou, ik ga niet tegen de zon in zitten kijken. Kijk lekker naar de site en app van RTV Noord vanavond. We hebben namelijk een livestream. We schakelen tussen 3 locaties, namelijk de haven in Lauwerzoog, het Silo's in Noordpoldersijl en Forum Groningen in de stad. En met een telescoop wordt die verduistering heel scherp ook nog in beeld gebracht. De livestream begint om 7 uur. Verduistering begint rond 14 over 7. Maximum is om 9 minuten over 8. En daarna is de zon langzaamaan weer van die 90% verduistering naar gewoon volledig. Nou, dan is de zon uiteindelijk ook onder natuurlijk. Die eclipse helemaal te volgen vandaag. Mocht je denken van, ik ga toch naar een goede plek toe om even te kijken. Noordpolderzijl, want er is deze week zelfs een reportage erover. Nou, de gemeente die vreest het een beetje. En die zegt, kom niet naar Noordpolderzijl. Ja. Ga naar Lauwerzoog. Daar is veel meer ruimte om alles op te vangen. En als je dan toch gaat, ga op de fiets. En pak niet de auto. De gemeente zegt, er komen misschien wel duizenden mensen deze kant op.
2: Ik wou zeggen, in Lauwerzoog gaat het dan ook heel druk worden.
0: Ja, maar die kunnen dat wel handelen natuurlijk. Die zijn ook wel gewend als daar wat meer mensen zijn. Dan gaat tenslotte ook dagelijks heel veel mensen naar Schiemelijk Oog toe.
1: Ja, vooral qua parkeerplekken dan, hè?
0: Ja.
1: Ja,
2: ja, ja, goed, daar is de parkeercapaciteit toch ook wel beperkt, lijkt mij.
0: Ja, nou, er worden verkeersregelaars ingezet en BOA's. Dus, maar ja, het is, zei de gemeente ook, bij Omroep het Hoge Land, het is geen evenement, hè, waar een vergunning voor aangevraagd moet worden. Dit gebeurt gewoon en daar komen mensen op af. Dus ja, dan moet je als gemeente zelf wel gaan handelen.
2: Ja.
0: Hoe dan ook is mooi weer vandaag om dit te gaan kijken, maar misschien ook wel om te gaan barbecuen. Er kwam net een onderzoekje binnen. Er zijn heel veel bedrijven die doen onderzoekjes. In dit geval is het een keukenboer om zichzelf een beetje in de picture te werken. Dus dat zeg ik, dat erbij gezegd hebben, is toch leuk om er even over te hebben. Want misschien brengt het je op een idee om vanavond te gaan barbecuen. En wat blijkt, als we gaan barbecuen, dan ineens wordt het beeld anders dan wat het normaal is thuis. Er is toch nog wel een redelijk een traditioneel beeld. En dat gebeurt ook in heel veel plekken. Vrouwen maken het eten, mannen niet. Maar zodra er gebarbecued wordt, is dat anders, blijkt uit dit onderzoek. De taakverdeling. Want 73% van de vrouwen zegt normaal het eten te bereiden. 45% van de mannen. Maar als het barbecuen is, dan zegt 67% van de mannen, ik sta achter de barbecue.
1: Ja.
0: Tegenover 16% van de vrouwen.
1: Ja, dat is heel typisch, hè?
0: Ja, ik vind het ook wel een leuk dingetje om te doen. Dat is ook wel mooi, hè? Ze hebben het ook gevraagd namelijk van, ja, hoe zie je dat dan, dat barbecue? Nou, overgrote deel van de mannen, 6 op de 10, zegt van, ja, ik zie barbecuen als ontspanning in plaats van aan de huishoudelijke taak.
1: Ja, sorry, ik vind het zo typisch.
0: Dat is wel zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar wat is, ja, oké, okay, wat maakt dat dan meer ontspannend dan normaal koken?
0: Oh ja, heel lang ben ik bij een tennistoernooi de organisatie betrokken geweest. Daar hebben we ook een barbecue bij. Stond was ik ook altijd de grillmeister. Dat is gewoon leuk, een beetje dat vlees omdraaien en zo. Ja, dat is gewoon, die zit er, kijk, ik kook ook heel vaak.
1: Ja.
0: Nou, dat zie ik wel meer als een huishoudelijke taak inderdaad. Niet per se altijd als ontspanning, maar ach, je zit er lekker bij, je zit buiten, je kletst een beetje, je draait het vlees om. Toch, dat zo is het
2: wel. Ja, zeker.
0: Beetje.
2: Ja, lekker drankje erbij, gezellige mensen.
0: Ja, ja, ja. En Daphne ziet water branden.
2: Ja,
1: nee hoor.
0: Maar Daphne, ik ga toch nog even iets bij je wegnemen, want jij denkt, oh, er zitten die boomers weer te praten. Dit is een boomerdingetje. Nou, onder de mannen tussen de 30 en 39 jaar is 84% zeggen van nee, maar de grillen, dat dat doe ik. Dus dit is ook onder jongere mannen volledig. Alleen onder de 30-plussen zit dat niet.
1: Ja, en dan denk ik zo van, ja, weet je, ik vind het zelf ook best wel leuk om te doen. Maar als dan, ja, dat wordt toch heel vaak opgepakt door de mannen. Dan denk ik, nou ja, laat maar.
0: Ja, nou, er zijn heel veel dingen die
1: wij... Ik vind dat zo mooi.
0: Ja, maar je moet het ook aan ons gunnen. Er zijn niet heel veel dingen die wij heel goed kunnen, maar wij kunnen dit heel goed. Ik denk dat het gewoon is. Ja, weet je, zoveel kun je er ook niet aan verpesten. Het hooguit een beetje van cold vlees, maar dan zeg je van, ja, dat hoort er een beetje bij. Snijd dat ene zwarte randje maar weg. Ja, hebben we zelf weer op de borst geklopt, Rob, hè?
2: Ja, zeker. De geelmeisters.
0: Het is 13 over.

0: lekker, hè, met die rollende R in Repetit van Jackie Wilson.
1: Lopend vuur.
0: Ik neem je mee terug naar gistermorgen in de ochtendploeg. Toen hadden we hier een discussie over het

0: zijn levensgrote beeld van Lenin staat nu bij de Graanrepubliek. Voorstelling van Summerbühne in Oostwold. En gaat daarna naar de achtertuin van Herten Davelaar. Die het wil gebruiken bij het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. Dit zei bijvoorbeeld Simeon Naaien van het CDA over dat beeld.
1: Voor een initiatief als de Summerbühne snap ik dat het hartstikke leuk is om even mooi een groot standbeeld te hebben met een stukje aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd denk ik, als je hem structureel laat staan, waar komen mensen voor? Komen mensen voor onze Graanrepubliek en het mooie verhaal? Of komen mensen voor een vreemd standbeeld met een hele beladen slechte geschiedenis? Waarbij je dan niet meer over de Graanrepubliek mogelijk gaat hebben, maar juist over de misdaden van het communisme, terwijl het lokale communisme bij ons ook juist heel veel mooie en goede dingen heeft gebracht.
0: En dat was juist tegen het zere been van Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
2: Dit raakt mij gewoon emotioneel, omdat ik het beeld staat al decennia lang in de provincie Groningen. Er is nog nooit, maar er ook werkelijk nooit iemand geweest die heeft gezegd van weg met het ding uit de hele provincie. Zowel de provinciaal CDA niet, als de lokale CDA's in die gemeentes niet. En nu komt meneer Naaien, blijkbaar na een hete zomer, waar de zon goed op zijn hoofd heeft geschenen, die komt nu met het idee van hij moet er weg.
0: Ja, want zo zegt het CDA, waarom zou je zo'n massamoordenaar verbinden met de Graanrepubliek? En inmiddels zijn de vragen gesteld aan het college van BEW door het CDA. Nou, dit is voer voor discussie, niet alleen in de gemeenteraad van Oldambt, maar ook vandaag in ons lopend vuur met de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Ook natuurlijk door ondernemer Koop deze kant opgehaald.
3: Ja.
0: Hier naartoe vervoerd, heeft inmiddels ook op veel plekken gestaan.
3: Ja, in Tjuchem natuurlijk.
0: Ja, bij Koop zelf.
3: Ja.
0: Maar ook in Bad Nieuweschans, daar hebben de ondernemers op een gegeven moment ook weer weggehaald.
3: Bij het kuuroord.
0: Ja, ja. Ja, het is een lastige discussie hier natuurlijk, want Lenin hoort bij het communisme, maar is ook een bewezen massamoordenaar.
3: Ja.
0: En wat doe je met zo'n beeld dan, hè?
4: Ja.
0: Is lastig?
4: Ja, ik vind het wel lastig, ja. Inderdaad. Want ik denk dat er genoeg mensen in onze provincie ook zijn die er misschien zelf ervaring mee hebben met de nadelen van het communisme.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Je hebt gisteren ook het voorbeeld gesteld van een beeld van Mussolini. Zou je in Italië niet zo gauw neerzetten, ook om de geschiedenis te duiden of zoiets? Of?
3: Nee, nou ja, goed, daar valt zeker wat voor te zeggen natuurlijk, voor dat standpunt. Ja, ik kan mij ook niet herinneren, is er eerder, want dat standpunt staat dus al jaren in de provincie, volgens mij wel 20 jaar.
0: Er is nooit zoveel discussie over geweest.
3: Er is nooit zoveel discussie over geweest als nu. Waarom is er nu opeens zoveel discussie?
4: Nou, ja, dus misschien maakt het dus blijkbaar niet zoveel uit.
0: Nou ja, dat kan
4: als
0: dus ook.
4: Als het al 20 jaar...
0: Ik ben heel benieuwd. Wat vindt Groningen hiervan?
3: Standpunten zijn niet anders geworden dan over Lenin. Dat wisten 20 jaar geleden ook, dat hij een dictator was en een massamoordenaar.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat vindt Groningen? 050-318-82. Praat met ons mee over dit onderwerp. Met de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. En stemmen wil je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, het beeld is aardig verdeeld. Dat is ook mooi bij een discussie. 51% zegt eens, 49% zegt oneens bij de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in.
5: Geef je mening en praat mee.
6: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen voor je. Nou, het is de dag van de oud-sporters. Klaas-Jan Huntelaar, de oud-voetballer, 43. Piet Sampras, de oud-tennisser, 55. Bokser, oud-bokser, Regilio Tuur, 59. Het is ook de verjaardag van Heintje Simons. Mama. 71, is al lang geen eindje meer overigens. Mark Knopfler van de Dire Straits, 77. En in eigen provincie is het de verjaardag, de 80ste, van Rieks Volgers.

0: wat heeft hij een rijke oeuvre. Deze Rieksvolgers, dit komt eruit. Mean life to stay. We zijn op weg naar 7:30 naar het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan gaan we het ook hebben over de eclips natuurlijk. Want de Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout die is naar Spanje afgereisd.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is precies 7:30, tijd voor het Groningse nieuws dus. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De ongeveer 70 zonneparken in onze provincie zullen tijdens de zonsverduistering vanavond beduidend minder stroom produceren dan op normale zomeravonden. In heel Nederland verwacht netbeheerder TenneT vanavond een terugval van maximaal 1,3 gigawatt aan zonnestroom. Stroomproducenten moeten daarom tijdens de eclips met hun kolen- of gascentrales extra vermogen leveren. Bijvoorbeeld de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, die op korte termijn kan bij- of afschakelen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er voldoende regelbaar vermogen, ook omdat de productie van zonnepanelen vlak voor zonsondergang al veel minder is. Veel bedrijven 's avonds dicht zijn. Ook TenneT verwacht dat de effecten van de zonsverduistering beheersbaar blijven. De netbeheerder werkt in internationaal verband samen om te voorkomen dat het Europese stroomnet door de eclips ontregeld raakt. Bij ons is de zonsverduistering weliswaar gedeeltelijk te zien voor 88%, maar voor het echte werk, een complete zonsverduistering, moet je onder meer in Noord-Spanje zijn. De Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout is speciaal voor de verduistering naar Valladolid afgereisd. Hij kijkt er al jaren naar uit.
9: In 1999 ben ik nog geweest kijken en toen mislukte het. Ja, bewolking in Duitsland waar ik was. En toen had ik ook jaren geen zin meer in. Maar ja, dat zo hierbij is. Slechts in Spanje in augustus, in de zomervakantie. Ja, daar moet je toch maar van komen.
1: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Dat gebeurde op 15 maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens justitie is er sprake van 2 maal een poging tot zware mishandeling. De verdachte zegt het eerste slachtoffer te hebben gestoken om zich te verweren tegen klappen. Hij ontkent het tweede slachtoffer te hebben gestoken. De rechtbank doet uitspraak op 25 augustus. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna 50.000 euro. Volgens wethouder Hendrik Loods heeft een beschadigd graf veel impact op nabestaanden. Hij wil het ze makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. De politie gaat uit van brandstichting bij de brand die afgelopen zondag uitbrak in een fietsenkelder bij een flat aan de Lyceumlaan in Stadskanaal. Mensen die meer informatie hebben of beelden hebben waarop mogelijk iets verdachts te zien is, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De brandweer had het vuur bij de flat snel onder controle. Er vielen geen gewonden. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold in de gelederen heeft gisteravond op de EK zwemmen zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold kwam in Parijs als derde zwemmer in actie met de vlinderslag. Een korte samenvatting van het verslag van NOS-commentator Jeroen Guter.
10: Nu moet Nederland terrein gaan goedmaken. En daar komt Niewold. Die moet zwemmers gaan oprapen. Frankrijk aan de leiding. Nederland nu naar de zesde plaats. En Nederland heeft natuurlijk Barrett Steenbergen nog om het een en ander te repareren. Zit er nog brons in voor Nederland? En zilver is ook nog mogelijk, want Steenbergen is ontketend. Nederland nu op de tweede plaats. Steenbergen, geniaal zeg. Nederland wordt tweede.
1: Barrett Steenbergen hielp als laatste zwemmer dus de Nederlandse ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 40 en 92 honderdste. Het goud was voor gastland Frankrijk. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, monnikenwerk wordt het genoemd. En dat is misschien ook wel. Vijf kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen in stilte aan kunst die past bij de plek. Zometeen, mooi voorbeeld daarvan.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Hallo.

0: Oh, dan maakte hij leuke platen. Deze George Harrison en Got My Mind Set On You. Monnikenwerk. Deze week wordt dat voor de 9e keer gehouden. 5 kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen lang in stilte aan kunst die past bij die plek. Het idee van monnikenwerk. Verslaggever Jonna Venema ging langs bij kunstenaar Jolanda Tuma in de Mariakerk van Westernieland. Ze schrijft met de hand stukken over uit het evangelie volgens Maria Magdalena. En dit vertelt zij daarover.
1: Fantastisch mooie plekken om in alle rust en alle aandacht te kunnen werken. Je hoort wel geluiden van buiten, maar je voelt je toch heel erg afgesloten van de buitenwereld eigenlijk. Ik probeer dan met de letters steeds te oefenen. Ik probeer nu deze week te kalligraferen. Dat is zo nauwkeurig mogelijk de letters te schrijven. Dat is een aandachtswerkje. Het is nog heel onregelmatig. Elke letter is weer net anders. En het is echt een kunst om het... om het echt regelmatig te krijgen.
2: Ik zie hier in de hoek van de kerk een matje en een slaapzak. Ja. Je slaapt hier.
1: Klopt. Vorig jaar deed ik voor het eerst mee met monnikenwerk. Dat was ook in 1 week geconcentreerd. En toen dacht ik, als ik dan meedoe, dan wil ik eigenlijk ook gewoon in deze sfeer blijven. En niet elke avond naar huis moeten en dan weer uit die sfeer en dan weer terug. Nee. Dus dat is... ja, dat is heel bijzonder om in deze kerk te slapen. Denk je, nou, dat gaat dan gewoon. Maar als je goed kijkt, is echt elke letter weer uniek. Aan de andere kant, ik ben wel eens benieuwd hoe het was toen monniken dit deden, vroeger. In hoeverre zij zijn het ook enorm getraind hierin. Dat zal heel erg ook sneller gaan dan wat ik nu doe. Deze oude kerken worden steeds minder gebruikt voor kerkelijke activiteiten, die kerkdiensten bijvoorbeeld. En we zoeken steeds meer ook vormen waarbij we de gebouwen gebruiken, maar ook aandacht schenken aan de stilte. Het is een bepaalde sfeer als je hier binnenkomt. En dat willen we graag blijven behouden en niet alle kerken alleen maar als podia te gebruiken. Maar juist ook die verbinding te proberen te leggen met religie, spiritualiteit. Maar ik vind het een hele mooie manier om te concentreren. Je kan ook gewoon mediteren op stilte of op een woord of op een mantra. En dit is ook een soort van mediteren. Waarbij je heel erg alle aandacht nodig hebt en waarbij je ook heel rustig wordt. Dat is een groot verschil met thuis bijvoorbeeld. Als ik thuis met aandacht dingen wil doen, dat is veel moeilijker. Omdat je daar vaak afgeleid wordt door dingen die moeten worden gedaan of mensen die voorbij komen. En hier kun je veel meer op één plek, op één punt concentreren.
0: Zei kunstenaar Jolanda Tuma in de Mariakerk van Westernieland tijdens monnikenwerk. En zometeen Roland van der Zwaag met het weer van vandaag na Alex Warren.

0: James Warren en Passenger, bijna 7:15. Nou, mooi moment om over het weer te gaan praten, doen we tenslotte iedere ochtend. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, het belooft 3 warme dagen te worden, met vandaag misschien nog wel de meest aangename van die 3.
1: Ja, want het is nu 11 graden, maar we kwamen van 5 graden koeler. Dus het is nog goed te doen. Ook komende nacht verwacht ik eigenlijk temperatuur zo rond de 11 tot 12 graden als minimumtemperatuur. Omdat er dan een zuidoostenwind staat, een klein beetje meer wind in de loop van de ochtend, kan de warmte van vandaag in ieder geval er weer uit. En nou, vandaag wordt het warm. De wind zit in de oosthoek, aflandige wind, droge lucht. 25 graden zie ik regionaal wel gebeuren. Nou, vooruit aan de noordkust net 24 graden in het zuiden. De uiterste zuiden, Vlagtwedde in die buurt, achter zal het misschien 25 tot 26 graden worden. Bij matige oostenwind dus voluit zon, 12-13 zonuren. En vanavond dus, omdat het onbewolkt is, is de zonsverduistering in ieder geval goed te zien.
0: Ja, en ik vraag dit namens mijn achtertuin, maar zie jij dan nog ergens in de toekomst regen vallen?
1: Oh ja, ja, ja. Oh. Kijk, het is wel zo, anders had ik wel vaker erop gefocust. Het is natuurlijk wel een lange droge periode, maar de straalstroom, dat is zeg maar de motor van de lage drukgebied, is zo'n harde wind op hoge hoogte, die golft nu om ons heen, maar die komt volgende week komt die veel dichterbij en die neemt wat storingen mee. Dus ga er maar vanuit dat je komend weekend misschien een losse bui krijgt en volgende week krijgen we sowieso op een paar dagen wel een paar buien. Dus dan is de echte die nijpende bovenlaag die dan helemaal gordroog is, die is dan verdwenen.
0: Dankjewel, tot over dit. Met straks in ons lopend vuur, in ons ochtendploeg, ons lopend vuur. En het gaat vandaag over het beeld van Lenin in Oost-Groningen.

0: en Freek, als het ochtend is, zullen we zeggen. En met Madonna daarvoor.
1: Lopend vuur.
0: Discussie in de Oldamster politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lenin staat nu bij de Gaande Republiek van Zummerbuen in Oostwold. Er moet daarna komen bij een nieuw informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Gaande Republiek. Het CDA in de gemeente Oldamst zegt van, nou, het moet een beeld van de massamoordenaar daarom staan. De VCP zegt van, je moet het in de context zien. En wat vind jij? Na Zummerbuen moet het beeld van Lenin de opslag in, is ons lopend vuur.
2: Ja, Jan die zegt, juist de context waarin Henriette Davelaar dit beeld wil gebruiken vind ik helemaal prima. De geschiedenis mag toch verteld worden? Harke, die is juist van de andere mening, die zegt, dat beeld hoort hier niet. Je zet bij een herdenking van Wereldoorlog 2 ook geen beeld van Hitler neer.
0: Nee.
2: Ja. Richard die zegt nog, Lenin hoort bij de Gaande Republiek. Je mag denken wat je van hem wilt. Maar uiteindelijk is hij degene geweest die het communisme verspreid heeft. Marx had de ideeën, maar Lenin heeft ze uitgevoerd. Om die reden hoort hij bij de Gaande Republiek.
0: Na Zummerbuen moet het beeld van Lenin de opslag in. Is ons loper 4050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Precies 50-50 op dit moment. Het is leuk als je stem de doorslag gaat geven. rtvnoord.nl en de app van Noord. Straks naar achter praten we uitgebreid over de zonsverduistering door. Nu Tom Petty en Learning to Fly.

0: werkmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Het is nu 8 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en zijn veel naschokken.
7: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
9: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
7: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Nachtrust.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze het ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.

0: Roy Orbison en Lana. Het is vandaag woensdag 12 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van, dat ben ik zelf weer, geloof ik. Maar Chris zit nog steeds naast mij, dus dat is super fijn om ervoor te zorgen dat alles toch in goede banen verloopt. Ja, en dat is vanochtend toch best wel een beetje lastig, hoor. Want ik heb maar een paar uurtjes slaap gehad. Ik lag pas om 2:30 op bed. Ik heb mijn jongste zoontje, die heeft een chronische ziekte. En die is afhankelijk van medische hulpmiddelen. En die werken niet altijd. En voordat je erachter komt dat het niet werkt, en dan moet je controleren, nakijken, weer kijken, afwachten, gedoe allemaal. Nou, daar gaat zoveel tijd overheen. Dus het werd pas 2:30 dat we in bed lagen vannacht. En dat is wel een dingetje. Dus als je gedurende de ochtend denkt van, goh, wat klinkt zij duf. Ja, ik heb een korte nacht gehad, maar dat is niet geheel vrijwillig geweest. Ik heb niet op een terrasje gezeten met vrienden en even de nacht doorgehaald. Nee, was het maar zo'n feestje. Maar goed, dus dan weet je dat in elk geval. Als het een beetje gek klinkt, ja, sorry, ik kan er niet zo heel veel aan doen. Goed, we zijn hier natuurlijk voor de uitzending van vandaag. En we hebben weer ontzettend leuke onderwerpen vanochtend. Welzijn Westerwolde start eind augustus met de cursus Word psychisch fitter. En daarover spreken wij met Esther Dulfer. En Stichting Wedden dat het lukt heeft een nieuw bestuur. En daarover spreken wij met Erik Schultz. Renske Lambeck die komt ook langs in de studio om ons te vertellen wat er zoal te doen en te beleven valt in vesting Oudeschans. En jaarlijks organiseert de Wespenstichting de Nationale Wespentelling. En daarover gaan wij in gesprek met Maaike Kalis. En vandaag, ja, het is natuurlijk een hele bijzondere dag vandaag, hè? Het is de dag van de zonsverduistering. En daarover gaan wij spreken met Tido van der Laan. Nou ja, dat dus allemaal straks. Het Groningen in 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Nina en 99 luftballons. Ja, de knopjes werken niet altijd even goed. Het lag niet aan mij, hoor. Dus wil ik er toch even bij zeggen. Goed, ja, vanavond is er natuurlijk een beetje feest in de lucht, hè. Want er staan ons niet één, maar zelfs twee bijzondere hemelverschijnselen te wachten. Om 7:15 begint de maan voor de zon langs te schuiven. En rond 8:09 is het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering. En op dat moment is in Groningen bijna 90% van de zon bedekt. En het lijkt dan alsof er langzaam een hap uit de zon wordt genomen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En als de zon eenmaal onder is, dan zijn we nog niet helemaal klaar met de sterrenhemel. Want in de nacht van woensdag op donderdag zijn ook de Perseïden te zien. En dat is een bekende meteorenzwerm, oftewel vallende sterren dus. De vallende sterren zijn trouwens helemaal geen sterren. Het zijn kleine stukjes stof en gruis van een komeet die met enorme snelheid onze dampkring binnenkomen en daar opbranden. En dat geeft ons die mooie lichtstrepen aan de hemel. Wel even belangrijk, kijk tijdens de zonsverduistering nooit rechtstreeks naar de zon, hè, maar dat hebben we inmiddels al heel vaak gehoord, geloof ik. Gebruik daarvoor speciale eclipsbrilletjes. Een gewone zonnebril is dus niet genoeg. Ja, en om 11:45 spreken wij dus even met Tido van der Laan over deze verschijnselen. Ja, Henk, hoe zit dat met jou? Heb jij al een keer zo'n eclipse gezien?
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Nee?
1: Nee, nee.
0: Want we hebben in 1999 hebben we er ook eentje gehad, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, toen is het aan mij voorbij gegaan, helaas.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, aan mij ook, hoor. Ik heb toen ook niet gekeken, moet ik zeggen.
1: Nee, nee.
0: Ben je van plan om vanavond wel te kijken?
1: Nou ja, ik moet nog even op zoek dan naar een geschikt beschermingsmiddel. Want nou ja, al die eclipsbrilletjes zijn overal al eens een beetje uitverkocht.
0: Ja. Dus, dat is waar, ja.
1: Daar moet ik nog even naar kijken. En dan wel.
0: Je kan ook indirect, zeg maar. Dus met je rug naar de zon toe, heb ik begrepen. En dan met een vergiet of zo. En dan een wit blaadje. Dan kan je, zeg maar, dan zie je allemaal door die gaatjes heen van het vergiet. Kun je dus, nou ja, heel vaak die eclipse zien. Zeg maar. Dat, okay. Dat heb ik ook al voorbij horen komen. Dus misschien is dat nog een tip. Want,
1: nou, misschien heeft onze gast straks ook nog een tip.
0: Ja, vind ik ook een goede, inderdaad. Ja, ja. En ik wil ook wel eigenlijk graag even weten waar we het beste kunnen gaan staan. Want volgens mij zitten daar ook nog haken en ogen aan om het goed te kunnen zien.
1: Ja, je moet wel de goede voorwaarden creëren om het goed te kunnen zien. Dat heb ik begrepen, ja. Ja,
0: ja, dus nou ja, we gaan het allemaal horen dus straks om 11:45. Dus ik ben wel benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd, ja.
0: Ja. En wat past hier nou dan beter bij dan een liedje van Coldplay en Sky Full of Stars?

0: dus met Sky Full of Stars. Ja, en vanavond hebben we dus een bijzondere zonsverduistering. Maar misschien merk je ook iets bijzonders aan de kleuren om je heen tijdens de zonsverduistering. Of er net even voor, er net even na. En dat heeft te maken met iets wat het Purkinje-effect wordt genoemd. Tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering wordt het ineens een stuk donkerder. En onze ogen moeten zich daar natuurlijk op aanpassen. En bij minder licht worden onze ogen gevoeliger voor blauw en groen. Terwijl rood en oranje juist wat donkerder lijken. En dat noemen we het Purkinje-effect. Dus je kunt het eigenlijk vergelijken met de overgang van de dag naar de schemer toe. En een rode jas die overdag lekker fel is, kan in de schemering ineens veel donkerder lijken. Terwijl blauwe en groenige kleuren juist wat meer naar voren komen. En tijdens een zonsverduistering kan die verandering in licht behoorlijk snel gaan. En in Groningen begint de verduistering rond 7:15. En rond 9:08 is het maximum. En dan is ongeveer 90% van de zon bedekt. En daarna komt het daglicht langzaam weer terug en pas je oog zich opnieuw aan. Dus ja, let vanavond niet alleen op de zon, maar ook eens op de wereld om je heen. En kijk naar de bomen, de bloemen, kleding of gebouwen. En probeer te ontdekken of kleuren anders lijken dan normaal. Dat is echt wel een beetje, ja, dat is heel grappig is dat. Henk, heb jij wel eens gehoord van het Purkinje-effect?
1: Daar heb ik er nooit van gehoord.
0: Nee, hè?
1: Dat is helemaal nieuw voor mij.
0: Ja, nou ja, ja. Dat is best wel een leuk verschijnsel. Want om het heel moeilijk te maken, volgens mij, we kijken met kegeltjes en andere dingetjes, zeg maar. En dat verandert dan, zeg maar, heel snel. Dus op het moment dat het, nou ja, dat het ineens donkerder wordt, dan moeten je ogen zich helemaal aanpassen. En dan gaat het dus kleuren veranderen. Dan krijg je verkleuringen.
1: Nou, we gaan het vanavond zien, zeg maar.
0: Dus als je niet in de zon kan kijken, kijk dan vooral even naar de mensen om je heen.
1: Ja.
0: En naar de wereld om je heen. Want dat is toch ook wel weer een bijzonder effect, hè? Wat er dan ook gewoon bij hoort. Dus dat is ook wel even leuk om naar te kijken. Misschien voor de mensen thuis ook. Ja, goed. Ja, wat hoort daar dan weer bij, hè? Nou, ik zou zeggen, zonmilieu met multicolor.

0: Dirty Diana van Michael Jackson. Het is 2:30 en of 1:30, hij springt ineens over. Dus dat betekent dat het tijd is voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in Wildevank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Schasselterveld in Nijhemelriek heeft de politie gisteren bij een bewoner in Wildevank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het brugdek en de weg, mogelijk losgeraakt. Omdat dit de gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer, is besloten de provinciale brug direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366 de AG Wildevankweg vanwege een bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmerik & Paskum gingen ter plaatse. De brand woedde in een bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De Duitse politie heeft maandagavond op de parkeerplaats Boenderneuland een 35-jarige Poolse vrouw aangehouden. Ze was passagier in een internationale pendelbus. Uit onderzoek bleek dat de vrouw wegens fraude nog 85 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Door meteen €6.652 boete te betalen had zij dit kunnen voorkomen. Omdat zij de boete niet kon betalen is ze naar een justitiële instelling gebracht. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of 33 graden.

Britney Spears en Oops, I Did It Again. Ja, we spreken straks met Esther Dulven van Welzijn Westerwolde. Ze is inmiddels al bij ons in de studio aanwezig. Want ja, er komt een nieuwe cursus. Word psychisch fitter. En hoe dat precies allemaal zit, nou ja, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met krudden en te min.

station. Even kijken bij de trein. Even struinen langs perron. Dacht ik neem bakkie.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Welzijn Westerwolde staat op 26 augustus in Vlagwedde met de praktische cursus Word psychisch fitter. We spreken vanochtend met Esther Dulven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Fijn om hier weer eens te zijn.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke fijn om te horen ook. Ja, voor wie is deze cursus bedoeld?
2: Deze cursus is geschikt voor iedereen, volwassenen. 18 plus eigenlijk.
1: Ja.
2: Voor iedereen die wat aan zichzelf wil werken.
1: Ja, want wat houdt deze cursus precies in?
2: Deze cursus is bedoeld om jezelf om wat positiever en sterker in het leven te staan. We hebben allemaal wel doelen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Van, goh, ik zou wel eens vaker wat contact willen hebben met mijn vrienden of met familie. Of ik wil gezonder eten. Of ik wil wat vaker bewegen. Of ik vind het moeilijk om nee te zeggen zonder me schuldig te voelen. Dat zou ik eigenlijk wel wat aan willen doen.
1: Ja.
2: Ik zou wat vaker tijd willen besteden aan mijn hobby. Nou, en heel vaak lukt dat dan niet. He, door allerlei dingen in het leven. Het is een hectiek, werk, andere dingen, afleiding van alles en nog wat. Nou, en dan lukt het niet. En wat er dan kan gebeuren is dat je teleurgesteld bent in jezelf. En dan hoor je zo'n stemmetje in je hoofd van, ja, het is weer niet gelukt, loser, hè, dus zo. En nou, dat kan soms leiden tot ja, nou, niet depressief, maar wel pessimistisch. Hè, van, goh, ik heb het weer niet goed gedaan. En ja, nou, oké, het gaat me gewoon niet lukken. Dus het is een beetje een gevecht in jezelf. Nou, dat herkennen we denk ik allemaal wel.
1: Ja.
2: Af en toe, alleen het kan ook doorslaan. Hè? Dan tot depressiviteit zou zelfs kunnen leiden. Maar goed, zover is dit niet. Daar is het niet voor bedoeld. Het is juist bedoeld voor die mensen die denken van, hey, het is, ik zou hier wel wat aan willen doen om me wat positiever in het leven te voelen. En wat sterker te zijn. Deze cursus helpt je om die doelen op een rijtje te zetten waar je aan wil werken en in kleine stukjes op te pakken. Ik heb bijvoorbeeld het doel, ik wil vaker bewegen. Nou, oké, die heb ik dan. En dan zeg ik van, oké, maar kom er niet aan toe. Maar hoe lukt het me dan toch? Dan ga je dus kijken van, goh, waarom, hoe kan het? Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig om wel dat te kunnen? Dus je gaat het soort van analyseren in stapjes, zodat je er wel aan toe komt.
1: Ja, want is het ook niet vaak dat wij de lat heel erg hoog leggen voor onszelf?
2: Dat doen we ook, ja. Ja, dat doen we ook. En dus ja, dat is een wisselwerking. Een lat hoog leggen, niet lukken en dan inderdaad falen, hè, dat gevoel. En deze cursus laat je dus inzien en is een soort hulpmiddel om dat wel te kunnen bereiken. En dat doe je dan niet alleen. Je zit met een klein groepje en met een cursusleider. En dan ga je het ook hebben met elkaar over die dingen. Je krijgt opdrachten, inzicht in, goh, wat zijn je talenten, waar ben je goed in? Er wordt ook gevraagd van, ga het aan je omgeving vragen. Wat vinden zij waar jij goed in bent? Het is soms ook heel verhelderend, hè? Dingen die je vaak zelf niet ziet. En door het delen van al die ervaringen en oefening met elkaar, is ook heel veel herkenning. En dat geeft ook het gevoel van, oh, ik ben niet alleen, hè? Dit is heel normaal dat ik dit heb. Dat maakt het ook alweer lichter.
1: Ja.
2: En wat ja, het mooiste zou zijn, is als je dan jezelf ook maar een beloning mag geven. Als iets wel gelukt is, hè, die positiviteit. En waardoor je dan wat sterker wordt en wat positiever over jezelf kan zijn.
1: Zijn we daar goed in de laatste tijd? Dat we meer naar de negatieve kant kijken en wat minder naar de positieve kant?
2: Volgens mij is dat wel een beetje waar wij allemaal wel tegenaan lopen. Hè? Van naar de negatieve dingen wat niet gelukt is.
1: Ja.
2: En de omslag is juist om jezelf wat gelukkiger te voelen en tevreden te zijn met jezelf en met je omgeving ook. Wat lukt wel? En waar ben ik, kan ik blij van worden? En dat is heel belangrijk.
1: Ja.
2: Dat jullie hier zitten, hier word je ook blij van.
1: Zeker, dus, wij worden hier heel blij.
2: Ik word ook heel blij om dit te mogen vertellen.
1: Ja.
2: Ik heb dus cursus zelf ook gedaan, hè, om ook erover te kunnen vertellen. En ik moet zeggen, het heeft mij echt heel veel inzicht gegeven. En
1: Is er dan ook even die extra steuntje in de rug eigenlijk? De dingetjes waarvan je eigenlijk wel wist van... hey, ja, ik weet dat ik daar iets aan moet doen. Ja. Maar hoe dan precies?
2: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Je maakt je eigen doelen. Je stelt je eigen doelen in de cursus. Waar jij aan wil werken. En je gaat dat... Wat vind je het belangrijkst? Je kan niet alles tegelijk.
1: Nee.
2: Dus wat vind jij het belangrijkst? Of welke twee vind jij het belangrijkst om aan te werken? En daar ga je mee aan de slag. Het is heel laagdrempelig. Het is heel simpel. Het is echt bij jezelf. Er wordt ook gebruik gemaakt van positieve gezondheid. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat spinnenwiel. Dat alle facetten in je leven kun je zelf een cijfer geven. Dat is ook iets wat je kan gebruiken. Dat maakt in deze cursus maakt daar ook gebruik van. Alleen eigenlijk om positiever naar jezelf te kijken. Er is ook een theoretisch deel. Er wordt een boek gebruikt die je dan kan lezen. En dat wordt dan gekoppeld aan een werkboek met allerlei oefeningen. En dat wordt dan begeleid door de cursusleider. En dat is in dit geval Marjolein Rozema. Is okay. Collega.
1: Ja.
2: Ja. En ik heb hem zelf ook één keer gegeven.
1: Juist.
2: Ja, dus dat was erg leuk om te doen. Iedereen is erg enthousiast over de cursus. Ook wij als welzijnswerkers zijn allemaal van... goh, dit is echt een hele fijne methode om mensen te helpen.
1: Ja. Nou, ja. Dat is hartstikke mooi. Heb je het idee dat de drempel ook best wel hoog ligt om hierover te praten? Misschien
2: nou, wel? Hij heet psychisch fit. Dat zou een drempel kunnen zijn...
1: Ja.
2: Maar de mensen moeten daar niet zo heel zwaar aan tillen. Maar het moet een naam hebben.
1: Ja.
2: En het gaat er inderdaad om hoe je je voelt. Hè? Ja. Mentaal. Dat je gelooft in jezelf. En dat je zegt van ja, ik ben wel oké. En ik doe het wel goed. En dat ene kleine dingetje wat me niet lukt. Oké, daar ga ik wel aan werken.
1: Ja, juist.
2: Hè? Dus ja.
1: Even een steuntje in de rug. Wanneer beginnen de cursussen?
2: Ja, de cursus begint. Het zijn 6 bijeenkomsten.
1: Kijk, ja.
2: In Bieder, hier in het jongerencentrum. De eerste is op 26 augustus. Dus dat is over 2 weken.
1: Ja.
2: Ja, 2 weken.
1: Klopt.
2: en dan opvolgend. En het start om 9:30 en tot 11:30. Dus 2 uur. Nou, er is koffie. Hè? Er is ook even gelijk. Even een moment voor even gezellig met elkaar zijn. En goed kennis maken. En er is ruimte voor je verhaal. Mijn ervaring is dat er heel respectvol... ook door de andere deelnemers goed met elkaar om wordt gegaan. En wordt geluisterd. En heel positief.
1: En het is in de ochtend dus?
2: Ja, het is in de ochtend van 9:30 tot 11:30.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En het begint dus over 2 weken. Is er dan elke week daarna 6 keer?
2: Ja, 6 keer achter elkaar, als ik het goed heb. Ja, en het eindigt dan op 30 september. Dat is dan...
1: Dat is de laatste.
2: De laatste. Cursusdag. Ja.
1: Moeten mensen zich ook opgeven? Ja, dat lijkt me wel.
2: Ja, zeker. Ja, want wij willen graag het groepje wat klein houden. Als er erg veel aanmeldingen zijn, maken we een wachtlijst. Dan gaan we kijken wanneer we hem weer kunnen geven. Of dat mensen kunnen aansluiten bij een ander gebied. He, want dit wordt in alle gebieden binnen Welzijn Westerwolde gegeven.
1: Ja.
2: Ze kunnen zich opgeven bij Marjolein zelf, Marjolein Rozema. En dat haar mailadres is m.rozema@welzijnwesterwolde.nl.
1: Oké.
2: Okay. En dan liefst voor 21 augustus. Want de week daarna... beginnen we al.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, duidelijk. Ze kunnen ook even binnenlopen, denk ik gewoon.
2: Ze kunnen altijd even binnenlopen. Ze mogen ook even bellen naar de Welzijn Westerwolde.
1: Juist.
2: Als ze vragen hebben voordat ze zich willen opgeven, mag ook. Ja.
1: Dat is ook
2: wordt dat opgepakt, worden ze teruggebeld of meteen iets hangt er vanaf wie ze aan de lijn krijgen.
1: Helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie en ik hoop. Dat de mensen die dit horen en denken van ja, dit kon wel iets voor mij zijn, dat ze zich ook opgeven.
2: Dat hoop ik ook. Dat ik graag doen.
1: Goed.
2: En bedankt voor de gelegenheid.
1: Tot de volgende keer.
2: Oké, tot ziens.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, waar blijf je nou? Het is wat, Donnie en Senna. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgend uur gaan. En in het volgend uur spreken wij met Erik Schultz over Stichting Wedden dat het lukt. Want ze hebben een nieuw bestuur. En Renske Lambeck komt weer langs in de studio om ons te vertellen wat er zoal te doen en te beleven is in de vesting Oudeschans. Dus ja, blijf gewoon bij ons. En dat dus straks allemaal in het volgende uur. Maar we gaan nog even luisteren naar The Time Bandits en Listen to the Man with a Golden Voice.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Het is nu 10:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: La Bionda en One for You and One for Me. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Al ruim 10 jaar zetten inwoners, vrijwilligers en professionals zich met hart en ziel in voor een sterk en betrokken dorpsleven in Wedde, Veleveen en Vriescheloo. Met een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten gaat Stichting Wedde dat het lukt vol enthousiasme verder. En samen blijft de stichting zich inzetten voor goede nabuurschap, betrokkenheid en het omzien naar elkaar. En we spreken hierover met Erik Schultz. En Renske Lambeck die komt ook naar de studio om ons te vertellen wat er zoal te doen en te beleven valt in vesting Oudeschans. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd vanochtend door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Earth, Wind and Fire en September.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Stichting Wedden dat het lukt heeft een nieuw bestuur. En al ruim 10 jaar zetten inwoners, vrijwilligers en professionals zich in voor een sterk en betrokken dorpsleven in Wedden, Veenveen en Frieschelo. We spreken met Erik Schultz. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja. Ja, er is dus een nieuw bestuur aangetreden.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn per 1 mei eigenlijk weer als nieuw bestuur. Een bestuur is 5 personen. Zijn we weer van start gegaan. De 2 zittende bestuursleden hebben om zich heen gekeken. En een aantal nieuwe slachtoffers, mag ik het zo noemen, gevonden. Die daar bereid zijn om tijd en energie in te steken. En zo ben ik de voorzitter geworden, ja.
0: Ja, en wat doet Stichting Wedden dat het lukt vooral?
2: Het is een stichting die 2 dorpsondersteuners in dienst heeft. En wat wij doen is met name hulp verlenen naar aanleiding van vragen van de bewoners van Wedden, Frieschelo en Veenveen. Dat is eigenlijk ons werkgebied. En die vragen komen van onderuit, dus van de bewoners of van een buurman. Die zegt, joh, mijn buurvrouw die, wordt heel eenzaam en die is heel eenzaam. En misschien moeten we eens kijken of daar wat activiteiten kunnen ontplooien. Maar het kan ook vanuit de arts zijn, de andere zorgverleners. Vragen komen naar ons toe. En dat zijn hele basale vragen. Iemand, de lamp is kapot. Ik kan er niet bij. Is er iemand die mij eventjes kan helpen om mijn lamp te wisselen? Maar het kan ook vragen zijn van en activiteiten zijn. Ik kom niet meer buiten. Ik loop moeilijk. Dus een wandelgroep waar men op gewone snelheid loopt, ja, dat kan ik niet meer. Maar we hebben ook een wandelgroepje voor mensen die, ja, wij zeggen eigenlijk de langzaamste bepaalde snelheid. En als je dan 3 keer rond de kerk loopt, ben je in beweging. En dat is wat we zoeken. Dus het gaat om hele gewone vragen waar mensen uit die dorpen mee zitten. Ja, en daar proberen wij met de 2 dorpsondersteuners die we in dienst hebben, 2 dames die 4 dagen, samen 4 dagen, elk 2 dagen.

0: Niet zelf. Hè. De dames hebben een credo. Wij moeten op onze eigen handen gaan zitten. Dus het is niet zo dat wij dan, of de twee dames, dat die zeg maar allerlei activiteiten gaan doen. Wij zoeken de hulp die past bij de vraag die we krijgen.
1: Juist.
0: En dat kan dus zijn dat we naar een andere organisatie kijken van jongens, we hebben hier een vraag. Hebben jullie iets passends daarvoor? Maar het kan ook zijn, we hebben een groep van zo'n 30, 40 vrijwilligers. En we kijken van, we hebben een vrijwilligers-app en dan zetten we de vraag uit. Van, joh, er is een meneer en die, hij is nu slechte been, maar zijn hondje moet uitgelaten worden. Wie heeft de tijd om morgen even zijn hondje uit te laten?
1: Ja.
0: Nou, en zo koppelen we eigenlijk vraag met oplossingen aan elkaar. En dat zijn er nogal wat. Hè. Als ik zie zo wat er zo dagelijks binnenkomt, zo elke dag zijn er wel wat vragen. Soms wat meer, soms wat minder. In de zomer is natuurlijk, zijn veel mensen op vakantie. Dus de mensen die thuis blijven, ja, de eenzaamheid heeft ook een tol, eist ook een tol.
1: Ja.
0: Dus dan komen dat soort vragen naar boven.
1: Ja. Ja. Nou, als het dan inderdaad toch wel zoveel vragen, dan bent u wel te vinden, zeg maar, als de stichting. Dat er zoveel vragen binnenkomen per dag.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook, en juist ook de huisartsen en de professionele zorg zeggen natuurlijk ook, we zijn blij dat we er ook zijn. Omdat er zijn natuurlijk vragen waar zij niet direct een antwoord op hebben. Het is natuurlijk vaak zoeken naar, hoe kunnen we een oplossing vinden? Dus het is eigenlijk de koppeling tussen de professionele zorg en de vrijwillige zorg.
1: Ja, juist. Maar al 10 jaar is de stichting aanwezig. Merkt u ook dat de vragen steeds meer worden?
0: De vragen veranderen wat. We zien wel dat natuurlijk de ouderdom in deze regio is duidelijk aanwezig. Dus je krijgt wat andere vragen. Maar we krijgen ook vragen waar we wat heel lastig is. Mijn gras moet gemaaid worden. Ja, weet je, zijn we dan tuinier geworden? Of, dus daar zitten we wel een beetje mee. En dat is ook iets waar we op zoek gaan naar. Van ja, hoe kunnen we daar? Kunnen we met een tuindersopleiding misschien wat doen? Maar goed, ook vragen als mensen die hoe ga ik om met een moderne computer of een moderne telefoon? Dus we proberen in het najaar weer een computercursus op te zetten om mensen om te helpen om, hoe werkt zo'n smartphone nou? Wat doe ik er nou mee?
1: Ja.
0: Kijk, en dat zijn dingen waar je in de professionele zorg eigenlijk geen weg in kan vinden. Dus we proberen te koppelen, we proberen te zoeken naar een hulpvraag. Hoe kan ik die het beste beantwoord krijgen? En dat kan door vrijwilligers. Maar het kan ook zijn dat we naar de andere zorgorganisaties gaan en zeggen van, joh, hier hebben we iets, hier hebben we een probleem. Misschien is dat voor jullie.
1: En die samenwerking. En die is er ook.
0: Die is er ook. Ja. En voor hun, dus ook zij krijgen vragen en zeggen, dat is eigenlijk niet echt voor ons. Nou, daar kunnen wij dan weer vaak wat mee. Dus het is wel heel duidelijk dat binnen het hele kader van zorg, dat daar gewoon echt wel een behoefte is. En we merken het ook, wij zijn als organisatie in deze drie dorpen actief. Maar binnen Groningen en eigenlijk binnen heel Nederland zijn er vergelijkbare organisaties. En meer en meer zie je dat daar een behoefte aan is.
1: Ja.
0: En dat proberen we in te vullen. En ja, wij denken succesvol, maar goed.
1: Nou ja, volgens mij, als er zoveel vragen binnenkomen per dag, dan mag u dat ook wel op die manier zeggen, denk ik.
0: Ja, maar we zijn bescheiden.
1: Heel goed. Nou, is er dus een nieuw bestuur ook.
0: Ja.
1: Komen er ook nieuwe dingen aan? Wordt er ook naar gekeken naar de toekomst?
0: Ja, nou, altijd natuurlijk. Ja. Hè. Kijk, we proberen bepaalde dingen wat succesvol is. Hè. We hebben in het najaar, ik geloof 19 augustus, gaan we er weer beginnen, samen aan tafel. Waar we dus samen met mensen die daar behoefte hebben, gewoon samen eten in het Norbershuis. We doen wat wandelactiviteiten. We kijken onder andere, er is een duofietsproject. Kijken of we daar iets mee kunnen opzetten. Waar we met mensen die zeggen, kom er nooit meer uit. Nou, weet je, wie wil met iemand samen eens eventjes een stukje in de omgeving fietsen?
1: Ja.
0: Nou, wat ik zeg, de computercursus. Mensen, wat is DigiD? Allerlei van dat soort dingen komen op ons af. Van, wat is dat nou eigenlijk? Nou, we gaan dat organiseren. Zullen dat in het najaar, denk ik, gaan opzetten.
1: Ja.
0: Samen met Biblionet, denk ik. En dan proberen we daar eigenlijk voor de geïnteresseerden ons even een antwoord te geven. Het gaat vaak om hele simpele dingen, maar het is vaak de start om

0: ja, zeggen we, nou wil ik er iets meer van weten. Hè?
1: Ja, ja, dat is het ook. Het is net even de stap om inderdaad zoiets te vragen.
0: Ja.
1: Als mensen nou luisteren en denken van, oh, ik ken dat niet. Hè? Ik bedoel, dat zit er natuurlijk altijd in. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
0: Nou, we hebben een website, Wedden dat het lukt, gewoon aan elkaar geschreven. Wedden dat het lukt.nl. Nou, daar staat het telefoonnummer van de twee dames op. Een van de twee dames is eigenlijk altijd wel bereikbaar. We hebben een kantoor in Wedden, tegenover het kerkje, naast het buurthuis. We zijn daar dus in principe 4 dagen in de week bereikbaar. We hebben een mailadres, dus we zijn bereikbaar. En anders dan bellen ze jullie maar dan.
1: Dan zorgen wij dat het goed komt.
0: Dat het doorkomt.
1: Zeker, ja, dat is ook zo. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. Ja. En hartstikke fijn werk wat jullie doen. En ik zou zeggen, ja, vooral doorgaan, toch?
0: Ja, nou, dat
1: dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed met dit nieuwe bestuur, denk je wel?
1: Dat denk ik ook.

Prince en Raspberry Beret. Ja, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Aha en Take On Me.

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in de Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltenveld in Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingangen dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn er zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het brugdek en de weg, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer, is besloten de provinciale brug direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege een bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Compascum gingen ter plaatse. De brand woedde in een bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanavond vindt er een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekte dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op onze website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlagtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of 33 graden.

Olita Adams en Window of Hope. En daarvoor hoorden we Donna Summer en She Works Hard for the Money. Ja, we zouden straks in gesprek met Renske Lambeck, maar ik hoor net dat zij met griep op bed ligt. Dus Renske, vanaf onze kant heel veel beterschap en we zien je volgende maand weer. We gaan weer even verder met de Bee Gees en Night Fever.

0: Ja, Henk, ik hoorde jou in het regionieuws vertellen over de beste plekken waar je kunt gaan kijken vanavond tijdens de zonsverduistering.
1: Ja, op onze website Groningen1.nl staan een aantal tips. Bijvoorbeeld Oldambt. Oldambt heeft goede papieren. Vanaf de Zeedijk bij het Ambonezenbosje boven Finsterwolde heb je een volledig vrij en kilometers ver uitzicht richting het westen. En ook het strand en de oevers van het Oldambtmeer heb je goede mogelijkheden. De vlakte naast het vliegveld van Oostwold is ook een goede plek. Dan in de in Westerwolde de open akkers opzoeken. Vermijd het bos en kies voor een open ruimte. Zoals bijvoorbeeld de Zuid-SBC Sellingen is een goede locatie. Daar heb je vrij zicht over de S-gronden richting het westen. En ook de open velden rond Jipsen-Boetang en Vlachtwedde. Er zijn ook mogelijkheden om het goed te kunnen zien. En daar komt dan nog bij dat de horizon in Boertangen, daar heb je ook heel goede mogelijkheden om de zonsverduistering te zien. En ook de landbouwpolders bij Bellingwolde en Wedde geven mogelijkheden om de zonsverduistering goed te kunnen zien. In Pekela, daar is het wat moeilijker. Binnen bebouwde kom van Pekela is het vrijwel niet te zien, omdat de zon vrij laag staat. Je kunt wel naar de noordkant van de gemeente, op de polderwegen in richting Meeden, zoals rond het Meedere Diep. Daar heb je wel vrij uitzicht over de vlakte richting het westen. Dus een aantal tips vindt ze terug op onze website Groningen1.nl.
0: Ja, want we hadden het net al eventjes over natuurlijk. Je moet vrij uitzicht hebben, want de zon staat laag. En wat hebben we dan eigenlijk toch veel bosrijke omgevingen hier bij ons in de regio?
1: Ik kom oorspronkelijk uit de provincie Drenthe. Dat is natuurlijk een bosrijke provincie. En toen we hier naartoe verhuisden, daar had ik zoiets van, nou, het is hier wel weinig bos. Maar als je hier inderdaad in onze regio is best eigenlijk wel veel bos te zien.
0: Ja. Ja, als je nu in één keer na gaat denken van hey, ik moet eigenlijk weinig bos hebben en open vlaktes, dan valt dat nog niet mee. Dan moet je wel eventjes van tevoren goed over nadenken.
1: Ja,
0: van waar ga ik staan? Want ja, ongeveer 8:10, hè, dat is het moment dat het ongeveer 90% bedekking is van de zon. En dan staat de zon natuurlijk al erg laag.
1: Ja, dat klopt. Dus je moet echt vrij uitzichten richting het westen. Is absoluut noodzakelijk om de zonsverduistering goed te kunnen zien.
0: Ja, dus daar moet je van tevoren over nadenken. Ja, ze hebben ook wel eens gezegd van je moet eigenlijk een dag van tevoren gaan kijken. Hoe hoog staat de zon nu? Hè, rond 7:45 en waar moet ik dan gaan staan? Maar ja, heb jij dat gedaan?
1: Nee, niet aan gedacht. Maar nog wel even een veiligheidstip. Kijk alsjeblieft via een goede eclipsbril. Want er wordt gewaarschuwd voor ernstige oogschade als je zomaar met blote oog richting zon gaat kijken vanavond.
0: Ja, en dat geldt ook voor apparatuur trouwens. Dus ook telefoons en camera's, nou bedenk het maar. Ook dat heeft niet voldoende veiligheid eigenlijk. Dus daar moet je ook om denken, want het brandt ook in je apparatuur, geloof ik. Want de UV-straling is best wel heftig. Het is natuurlijk ook een warme dag. Alles zal met elkaar te maken hebben, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Dus voorzichtigheid is geboden.
0: Hou daar rekening mee. Ja, en even een vraagje van onze kant natuurlijk. Mocht je het nou gaan bekijken, deel vooral ook je sfeerimpressies, je foto's, je filmpjes, alles wat je gemaakt hebt van vanavond. Deel dat vooral met ons en deel dat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Want we vinden het natuurlijk superleuk om te zien of jullie inderdaad een goed plekje hebben weten te bemachtigen om dit te kunnen zien natuurlijk. Want de eerstvolgende keer, dat gaat even duren, geloof
1: dat
0: ik.
1: Het gaat even duren, ja. Ik vrees dat ik dat niet meer meemaak.
0: Nou ja, volgens mij ben ik dan ook al om en nabij de 100. Dus het is voor mij ook maar net de vraag of ik het ga redden. Ja, dus wat dat betreft, ja, volgens mij moeten we deze gewoon meepakken, denk ik dan.
1: Ja, en de mensen die gisteravond wel een geschikt plekje uitgezocht hebben, dan laat ons dat ook weten.
0: Ja.
1: Daar hebben de luisteraars misschien dan baat bij om ook op een goede stek vanavond te kunnen zijn.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is een goede, Henk, inderdaad. Mocht je nou inderdaad wel gisteren zo handig geweest zijn om toch even te kijken, ja, deel dat met ons. Want dat vinden wij alleen maar fijn om te weten. Want dan kunnen andere mensen ook weer een voordeel meedoen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe het vanavond gaat zijn. Ja, en je kan dus ook blijven zitten, hè? Als je dus echt een lange adem hebt en denkt van, nou, ik heb het morgen toch een beetje rustig, ik kan wat langer uitslapen. Vallende sterren, die komen natuurlijk ook, hè?
1: Ja, na de zonsverduistering, dan als de zon ondergegaan is, dan zijn er inderdaad vallende sterren. Tenminste, zoals ze dan in de volksmond genoemd worden, zijn eigenlijk meteorieten die naar beneden vallen en verbranden in de ruimte.
0: Maar ja, je mag dan wel een wens doen, denk ik dat toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dus laten we gewoon nog even blijven zitten, denk ik dan. Mocht je daar de tijd voor hebben natuurlijk. En volgens mij kan je dan wel je eclipsebrilletje wegleggen. En kan je er gewoon met rustig met blote ogen naar kijken.
1: Ja, want maar daar ga je met de eclipsebril niks van zien.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus denk om de zon en geniet er ook vooral van, hè? Want je maakt het maar mee één keer in de zoveel tijd. Dus we zijn heel benieuwd. Deel alles wat je vanavond maakt met ons op onze Facebookpagina van Groningen 1.
2: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.

from a Teenage Opera van Keith West. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken we met Maaike Kalis over de Nationale Wespentelling. En Tito van der Laan die gaat ons alsnog alles vertellen over de zonsverduistering. Dat is straks, maar eerst de Four Tops en Standing in the Shadow of Love.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Coldplay en Lost. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Wespen hebben niet bij iedereen een goede naam. Toch zijn er bijzondere insecten die een belangrijke plek innemen in de natuur. En tijdens de Nationale Wespentelling wordt deze zomer weer volop bijgehouden welke wespen er rondvliegen. Een mooie kans om deze vaak onderschatte zomergasten eens van dichtbij te bekijken. En we spreken hierover met Maaike Kalis. En vanavond is het dus zover. Na jaren wachten is er vanuit Nederland weer een zonsverduistering te zien. De vorige was in 1999. En tijdens dit bijzondere natuurverschijnsel schuift de maan tijdelijk voor de zon en veranderde daglicht even op een bijzondere manier. Tido van der Laan die kan ons hier alles over vertellen. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Guglaar, die bij ons in de studio aanwezig is. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Ja, dat waren de Rubettes met Sugar Baby Love. En daarvoor hoorden we Feel So Real van Steve Arrington.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, wespen. Voor de een vervelende zomergast en voor de ander een fascinerend insect dat een belangrijke rol speelt in de natuur. We spreken met Maaike Kalis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, hoe is het gesteld met de wespen in ons land eigenlijk?
2: Nou, we hebben als Wespenstichting het vermoeden dat het dit jaar niet zo'n heel best jaar is. We kunnen het vergelijken met 2024. We zien behoorlijk veel overeenkomsten waarbij in het vroege voorjaar er heel veel regen gevallen is. En bij het beginnen van een nest is een koningin in haar eentje heel kwetsbaar. En 10%, ongeveer 10-20% van de koninginnen overleeft het, die situatie. En als ze dan een nest gebouwd heeft en er komt heel veel regen, dan raakt zo'n nest vaak beschadigd. Dus daar hebben we de eerste klap al gehad.
0: Ja.
2: En het is op dit moment heel erg warm en we hebben al meerdere warme dagen gehad. En de hitte zorgt ervoor dat er minder nectar zit in de bloemen, waardoor er minder insecten zijn. En met minder insecten hebben de wespen minder voeding en krijgen de nesten dus nog een extra klap te verwerken.
0: Okay.
2: En de hitte kan ook er nog eens voor zorgen dat als een nest heel erg oververhit raakt, dan sterft zo'n compleet nest uit. Dus we hebben het vermoeden dat het niet zo'n best wespenjaar is dit jaar.
0: Ik heb altijd het gevoel dat als het warm is buiten, dat er juist heel veel zijn. Maar misschien komt dat omdat wij dan ook meer buiten zijn. Zal dat het zijn?
2: Ja, het is op het moment dat wij zien dat het buiten wat lekkerder weer wordt en mensen meer naar buiten komen, dat we bij de helpdesk ook heel veel meer vragen krijgen. Helemaal ook in de vakantie, want er zijn mensen vrij en zijn ze meer in de tuin en dan letten ze meer op.
0: Ja.
2: Dus ja, inderdaad, op het moment dat je buiten bent en het is lekker weer. Plus, als je dan ook nog eens een keer limonade en zo of zoetigheid bij je hebt, waar de limonadewespen, de Duitse, en de gewone wespen op afkomen, ja, dan vallen ze natuurlijk helemaal op. En met het idee dat er nu heel veel rondom de geelpoothoornaar is, zorgt ook voor extra aandacht richting de wespen, waardoor mensen er ook nog meer op gaan letten.
0: Ja, die Aziatische hoornaar is dat toch?
2: Ja. Ja.
0: Ja, dus daar moet ook op gelet worden.
2: Ja, in die zin, we zijn ervan overtuigd dat die dames niet meer Nederland gaan verlaten. Dus dat is, ja, weet je, wel lastig. Maar het zorgt door veel aandacht

0: Maar ook die krijgen een flinke klap met deze hitte.
1: Ja.
0: Alle insecten hebben er enorm veel last van, omdat het op dit moment extreem warm is.
1: Ja, wij hebben er eigenlijk ook last van, hè?
0: Nee, precies dat. En dit is niet de eerste periode dat het zo ontzettend heet is. We hebben er al meerdere gehad.
1: Ja.
0: Wat gewoon effect heeft op alle dieren in het land.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is zeker waar. Ja, ook op ons. Wij vinden het ook niet fijn. We hadden het er net al even over. Van het gaat weer warm worden.
0: Ja.
1: Nog een keer. Ja.
0: We gaan weer boven de 30 graden uitkomen.
1: Ja. Ja. Ja. En een beetje zomer is lekker natuurlijk. Rond de 25 graden. Maar dit is wel heel heftig.
0: Ja, dit is heftig. En je kunt het ook mooi zien op het moment dat je een wespennest ergens kunt bekijken. Dan zul je ook zien op het moment dat het warmer wordt, dat ze meer rondom de ingang gaan zitten. En dat ze gaan wapperen met hun vleugels. Om op die manier te proberen te koelen.
1: Ja.
0: Maar ja, op het moment dat het boven de 30 graden wordt, wordt dat wel heel erg lastig.
1: Ja, dan valt het ook weinig te koelen natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja.
0: Ja.
1: Ja, er staat dus een wespentelling op het programma. Wanneer is die?
0: Deze start zaterdag 15 augustus en eindigt op zondag 23 augustus. En bij tuintelling.nl kun je de wespentelling terugvinden. Daar zijn ook overzichten te zien van, en plaatjes van hoe wespen eruit zien. Want we snappen natuurlijk dat je, als je niet zo heel veel met wespen te maken hebt, dat je niet zo goed het onderscheid kunt maken tussen of je nou met een limonadewesp of met een Saksische wesp of een andere wesp te maken hebt. Want we hebben 16 sociale soorten wespen in Nederland.
1: Oké.
0: Dat zijn er echt veel.
1: Ja.
0: En dan hebben we daarna nog duizenden andere soorten wespen, solitaire wespen, die dus in hun eentje wonen. Maar het zijn er dus al 16 die in groepen wonen. Dus dat is best wel veel aan soorten.
1: Ja.
0: Maar je kunt dus gedurende een half uur ergens gaan zitten en dan tel je gewoon welke wespen je ziet. Die vink je aan op het formulier en die kun je daarna dan op tuintelling.nl invoeren.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dan hopen we op die manier een beter beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de wespen dit jaar.
1: Ja, want is dat het idee? Is dat de idee om wespen te gaan tellen? Of ja, willen we ook gewoon vooral weten welke wespen er zijn?
0: Beide eigenlijk. De jaarlijkse telling die er georganiseerd wordt moet ons gewoon meer inzicht geven in de ontwikkeling van de wespenbestand. Want er zijn op dit moment nog geen betrouwbare landelijke cijfers beschikbaar.
1: Okay.
0: De telling wordt uitgevoerd door vrijwilligers en is daarmee dus een vorm van burgerwetenschap. Dus niet de algemene wetenschap. En we hopen met die resultaten een beetje inzicht te krijgen in de verspreiding van de verschillende soorten en de onderlinge verhoudingen tot elkaar.
1: En tot nu toe, ja, ik denk dat er al vaker geteld is. Wat kunnen we zien? Welke wesp komt het meeste voor?
0: De wesp die het meeste geteld wordt op dit moment zijn toch de limonadewespen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze rond dit tijdstip op zoek zijn naar zoetigheid en daardoor naar ons toe komen. Omdat wij lekker op terrasjes zitten met een glaasje limonade of een stukje taart of wat dan ook. En daar komen ze graag op af. Het heeft te maken met het feit dat het nest op dit moment behoorlijk aan het groeien is en redelijk op zijn max is op dit moment. En de larven die erin zitten, die scheiden zoetigheid uit. En dat is best wel verslavend voor de dames. En soms is dat niet genoeg en dan gaan ze het zoeken bij ons. Want wij hebben het ook.
1: En is het dan wel een handig moment om nu te gaan tellen?
0: Ja, zeker. Want op dit moment zitten de meeste nesten op hun top wat limonadewespen betreft.
1: Ja.
0: En is het dus de grootste kans dat je ze gaat zien.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer waar.
0: Ja.
1: Ja, en wat kun je nou het beste doen als een wesp heel dichtbij komt? Want er zijn toch best wel veel mensen die zijn bang om gestoken te worden.
0: Ja, en vanuit die angst ga je lopen wapperen, raakt zo'n wesp geïrriteerd, die voelt zich bedreigd en gaat dan defensief reageren door middel van steken. Op het moment dat je een wesp op je drinken krijgt of op je eten krijgt, niks doen, gewoon kijken wat ze doet. In de meeste gevallen zal ze een klein beetje wat van je drinken of een beetje van je slagroom meenemen of een stukje taart zelfs afknippen. En ze zal daarna weer vliegen naar het nest toe of naar een andere plek om hetgene wat ze meegenomen heeft op te eten. En voor de rest is er weinig aan de hand. Ik snap dat als je bang bent voor wespen en je bent gestoken dat je gaat wapperen, maar dat moet je dus juist niet doen. Dus ga op je vingers zitten en doe niks.
1: Gewoon stil blijven zitten en hopen dat het zo snel mogelijk weggaat.
0: Ja, en het mooie is nog als je vanuit het verwonderen gaat zitten kijken. En dus gewoon kijkt

0: wat ze doet. Misschien dat je dan al wel de angst wat kan laten varen en ervan kunt genieten wat voor prachtig mooi dames het zijn. Ik wou het beestje zeggen, maar het zijn op dit moment zijn het alleen nog maar dames. Ja. Aan het einde van het seizoen dan komen de jonge koninginnen en ook de darren. Die gaan met elkaar paren en dan zoeken de jonge koninginnen een plek om ergens te overwinteren. En de rest van het hele nest sterft uit. Dat is ook wel heel bijzonder.
1: Ja, de natuur heeft wel bijzondere dingen inderdaad. Ja. Ik heb het al vaker gehoord, maar ja. Nou ja, dat is ook best wel heftig eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja, zo
0: je
1: is het ook.
0: Je moet het maar in je eentje doen dan.
1: Ja, nou ja, precies.
0: Je hele verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Om dus de winter door te komen. En dan nog, wat ik dus al aan het begin zei, van al die koninginnen overleeft maar 10% het.
1: Ook nog, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is bizar.
1: Ja, als je het dan zo hoort, dan valt het wel mee, zeg maar, met het aantal wespen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. En het mooie is dat op het moment dat je een wespennest in je tuin hebt, dan 99% van de wespennesten waar wij meldingen over krijgen, kunnen uiteindelijk gewoon blijven zitten. Het mooie is namelijk dat wespen maar 2-3 tuinen verderop gaan jagen. Dus de wespen die je als nest in je tuin hebt, daar heb je gewoon geen last van. Daar heb je meer profijt van, want de overige insecten zien die wespen vliegen en maken dat ze wegkomen uit je tuin. Dus dat is gewoon alleen maar mooi.
1: Ja, dat is alleen maar fijn. Eigenlijk moeten we de natuur wat meer waarderen. Eigenlijk is dat het verhaal, hè?
0: Ja, ja. Zeker.
1: Ja.
0: En ook vertrouwen op de natuur. Want de natuur is zo ontzettend sterk en zoekt altijd weer opnieuw naar de balans.
1: Ja.
0: Dus laten we meer ook vertrouwen hebben in de natuur, dat het altijd goed komt.
1: Nou, ik vind dat ook een mooie oproep. De wespentelling, het zijn nogal een aantal dagen. Moeten we elke dag klaar gaan zitten?
0: Nee, dat hoeft niet. Je kan 1 keer tellen. Je kunt ook, als je er fanatiek in bent, meerdere keren per dag tellen. Wat je wil. Elke telling die je doet, is mooi meegenomen. Maar het is echt niet nodig om elke dag te gaan tellen, als je dat niet wil.
1: Kijk, nou, dat is ook even goed om te weten.
0: Ja, zeker.
1: Dat scheelt weer een hoop.
0: Ja, precies.
1: Ontzettend bedankt.
0: Geen drang. Geen push of zo.
1: Nee, precies.
0: Maar alles wat men wil doen is mooi meegenomen.
1: Juist, dat is hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat een hele hoop mensen mee gaan tellen.
0: Ja, graag gedaan. En dat hoop ik ook.
1: Oké, dankjewel.
0: Goed zo, dankjewel.

0: It's My Life van No Doubt. Ja, het is 11:30, bijna nog 1 minuutje. Dus het is tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltveld het Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamster brug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer is besloten de provinciale brug direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege een bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Compassicum gingen ter plaatse. De brand woedde in een bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

Jazzpolitie met liefdesliedjes. En daarvoor hoorden we Stevie B met Because I Love You. Ja, we gaan straks spreken met Tido van der Laan over de zonsverduistering. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Duran Duran met A View to a Kill.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Vandaag is het zover. Er is in Nederland weer een zonsverduistering te zien. En we spreken met Tido van der Laan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er precies tijdens een zonsverduistering?
2: Bij een zonsverduistering loopt de maan tussen de zon en de aarde door. En dan heeft hij dus een schaduw op de aarde.
1: Ja, en hoe bijzonder is dat eigenlijk?
2: Het is een vrij plaatselijke gebeurtenis. Het is meestal een vrij smalle strook op de aarde waar die verduistering totaal te zien is.
1: En dat maakt het zo bijzonder eigenlijk?
2: Dat maakt het eigenlijk bijzonder. Zoals de maansverduistering is over de hele wereld te zien, maar zonverduistering is zeer plaatselijk. Ja. In totaal.
1: Je moet echt in die lijn zitten ook natuurlijk.
2: Ja, en dat zitten wij helaas vandaag niet.
1: Nee, maar het is wel grotendeels, toch? 90% ongeveer?
2: Nee, voor Groningen is het 89%.
1: Oh, dat is net weer 1% minder dus zelfs.
2: Ja, gemiddeld is 9, in Twesten is het 92 en bij ons 89.
1: Waar kun je het beste heen gaan? Wil je het helemaal kunnen zien?
2: Zorg dat je op de noordwestelijke hemel vrij zicht hebt. Die staat op de horizon.
1: Ja, dus je moet...
2: Je zichtveld hebt.
1: Ja, en dat valt nog niet mee in onze regio eigenlijk, hè?
2: Nee, dan moet je ook bijvoorbeeld de polder in. Of toevallig een plek waar je even uitzicht hebt. En dat is moeilijk te vinden op sommige plekken.
1: En als je bijvoorbeeld op zolderraam, door het zolderraampje gaat kijken, gaat dat helpen?
2: Dat kan helpen. Dat kan iets helpen natuurlijk.
1: Ja, precies. Als je maar een beetje over de bomen heen kunt kijken.
2: Als je over de bomen zo heen kunt kijken, ja.
1: Want de zon staat vrij laag, toch?
2: Staat heel laag. Hij staat op 8 graden hoogte om 8 uur. En als het maximum is, dan staat hij al heel laag. En hij gaat 3 minuten voordat de zon ondergaat, is de verduistering voorbij.
1: Ja, dus je moet wel zorgen dat je op de goede plek staat ook.
2: En geen bewolking krijgen.
1: Ja, zijn de dingen gunstig vanavond? Ik bedoel, hebben we wolken? Of?
2: Nou, er zitten wel wolkjes in de lucht, maar ik denk niet dat het zo storend wordt. Ik denk dat er goede omstandigheden zijn.
1: Kijk, dat is goed om te horen.
2: Ja.
1: Ja, en je moet wel eclipsbrillen op, geloof ik, hè?
2: Ja, als je niet zo recht in de zon kijkt, gebruik alsjeblieft een eclipsbril. Ja, die je niet hebt. En je hebt geheugen van een verrekijker, want een telescoop gaat dan in de zon projecteren achter de kijker op een stuk papier. En deze voordeel kunnen meerdere mensen tegelijk meekijken.
1: Ja, dat is ook weer waar natuurlijk. En dan weet je zeker dat je geen schade oploopt.
2: Nee, dan heb je geen schade aan je oren. Ook niet aan een camera of zo. Maar ook een camera moet je niet rechten of onrechten. Maar ook die kan je stuk gaan.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Daar moet je ook een filter voor hebben of iets.
2: Daar moet je ook een filter voor hebben.
1: Omdat de UV-straling groter is of zo? Hoe zit dat precies?
2: Ja, UV-straling, infraroodstraling. Alle straling met elkaar is gevaarlijk.
1: Juist. En is dat anders dan in 1999 was?
2: Nee hoor, precies hetzelfde.
1: Oké.
2: Okay. Alleen toen werd er minder voor gewaarschuwd.
1: Ja.
2: Toen had je al gebruikt maar een lasglas of zo, maar dat is ook niet veilig.
1: Oké. Okay. Dus zelfs lasglazen, zeg maar, is nog niet genoeg om echt de zon in te kijken?
2: Nee, moet echt zo'n eclipsbrilletje hebben met zo'n speciale folie. En dat is veilig.
1: Ja.
2: En alle andere dingen moet je niet gebruiken.
1: Nee, oké. Okay. Dus dat is even een hele goede oproep. Kijk dus uit als je inderdaad wil gaan kijken. Wanneer gaat de volgende weer zijn?
2: Dat doet een jaar of 2, 3. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar over een jaar zijn we weer een klein gedeelte zonsverduistering.
1: Oké.
2: Okay. En zo'n groot als deze, dat duurt tot 2000 in de jaren 80. Dat zullen de meesten nog misschien niet meer meemaken.
1: Nee, dat is over een 60 jaar, een kleine 60 daarom, jaar geloof ik, hè?
2: Daarom, ja.
1: Ja, precies. Ja, dan wordt het al even anders natuurlijk.
2: Ja,
1: dat is ook weer waar. Maar er gebeurt nog meer vanavond, geloof ik, of vannacht.
2: Als iedereen al lekker blijft zitten, dan is er een sterrenregen vanavond. Ook daar zijn de weersomstandigheden gunstig voor. Dan kun je bijna iedere muur wel een vallende ster zien.
1: Oké. Okay. Dus die zie je ook echt wel. Zoveel zijn het er wel.
2: Van de dodo zullen zijn er zeker wel.
1: Kijk.
2: Dat kun je niet missen.
1: Oké, okay. Dus het wordt een latertje vannacht.
2: Dat kan een latertje worden, ja. Met een mooie weer.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het voor jezelf ook wel heel interessant is, of niet?
2: Jazeker, zeker.
1: Ja.
2: Dat is wel zeker wel even naar kijken.
1: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Nou ja, het is een bijzondere dag dus vandaag.
2: Het is een heel bijzondere dag. Twee leuke dingen tegelijk.
1: Ja. En de vallende sterren, is dat alleen vanavond of is dat ook morgenavond nog?
2: Ja, de hele week wel.
1: De hele week nog?
2: Vanavond het maximum van die zwerden. En de hele week zijn er wel vallende sterren te zien.
1: Oké.
2: Okay. Dus we kunnen... is de meeste kant wel op.
1: Kijk. Dat is goed om te horen. Nou, dat is...
2: In het eind van de maand hebben we ook in de maansverduistering.
1: Oh, ook nog. Kijk.
2: Ook nog. Die is morgens om 3:30.
1: S'morgens om 3:30?
2: Totdat de maan ondergaat.
1: En wat gebeurt er dan precies bij een maansverduistering?
2: Dan gaat de aarde tussen de zon en de maan door.
1: Oké.
2: Dan zie je de schaduw van de aarde dus op de maan.
1: Oh ja. Ja, dat is wel lastig te zien natuurlijk voor ons met blote ogen. Of...
2: Nee hoor, ik kan goed met blote ogen volgen.
1: Oh. En hebben we geen eclipsbril nodig?
2: Ik heb niks voor nodig. Ik kan gewoon met blote ogen zien. Kunnen we fijn van de verre kijken of zo kijken.
1: Oké.
2: Dat is ook aan te raden om naar te kijken.
1: Maar dan moet je wel even wat vroeger opstaan.
2: Moet je heel vroeg opstaan, ja.
1: En wanneer is dat precies?
2: Dat is op 28 augustus.
1: 28
2: augustus. Je begint dat.
1: Oké. Kijk, dat is ook goed om te weten. Dus er gebeurt van alles deze maand.
2: Er gebeurt van alles deze maand.
1: Kijk, hartstikke mooi. We kunnen gewoon blijven zitten s'nachts. Nou ja, ik weet niet of dat heel handig is. Of dat heel gunstig is, weet ik niet. Nou ja, in principe zijn de weersomstandigheden prima, denk ik. Maar...
2: Deze week in ieder geval wel, ja.
1: Ja, dat sowieso. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, ik denk ook wel dat er best wel behoorlijk wat mensen zijn die vanavond gaan kijken. En,
2: dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja, laten we hopen dat er hele mooie plaatjes en filmpjes voorbij komen. Overal.
2: En dan zeg ik, wees veilig met naar de zon kijken.
1: Ja.
2: Dat is gevaarlijk.
1: Kijk, hartstikke goed. Dat is goed om mee af te sluiten. Dankjewel.
2: Voor
1: precies. Nou ja, dat is ook zo natuurlijk. Ontzettend bedankt.
2: Graag gedaan.

Ilse de Lange en Confetti Shotgun. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over Claire Lynn, dat een concert gaat geven in het Openluchttheater in Sellingen. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van het aankomend weekend. Ja, Chris, bedankt voor het meekijken bij de techniek. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, geniet er allemaal van vanavond, van de bijzondere dingen die in de lucht te zien zijn. Maak er vooral foto's van, filmpjes. Ja, doe dat wel voorzichtig met een filter. Hè. We hebben het net allemaal gehoord. En mocht je nou inderdaad leuke beelden hebben of foto's of wat het dan ook maar, hou ook even rekening met die Purkinje-effect. Hè. Dat is ook heel bijzonder. Dat je de kleuren even in je opneemt om je heen. Heb je daar nou leuke beelden van? Deel het met ons vooral hè, op Facebookpagina van Groningen 1. We zien het graag terug. Ja, en anders graag tot vrijdag. Dag!

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: de dag. Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: Radio 1 houdt je op de hoogte.
1: Welzijn Westerwolde staat op 26 augustus in Vlagwedde met de praktische cursus Word psychisch fitter. We spreken vanochtend met Esther Dulven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Fijn om hier weer eens te zijn.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke fijn om te horen ook. Ja, voor wie is deze cursus bedoeld?
2: Deze cursus is geschikt voor iedereen volwassenen. 18 plus eigenlijk.
1: Ja.
2: Voor iedereen die wat aan zichzelf wil werken.
1: Ja, want wat houdt deze cursus precies in?
2: Deze cursus is bedoeld om jezelf om wat positiever en sterker in het leven te staan. We hebben allemaal wel doelen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Van, goh, ik zou wel eens vaker wat contact willen hebben met mijn vrienden of met familie. Of ik wil gezonder eten. Of ik wil wat vaker bewegen. Of ik vind het moeilijk om nee te zeggen zonder me schuldig te voelen. Dat zou ik eigenlijk wel wat aan willen doen.
1: Ja.
2: Ik zou wat vaker tijd willen besteden aan mijn hobby. Nou, en heel vaak lukt dat dan niet. He, door allerlei dingen in het leven. Het is een hectiek, werk, andere dingen, afleiding van alles en nog wat. Nou, en dan lukt het niet. En wat er dan kan gebeuren is dat je teleurgesteld bent in jezelf. En dan hoor je zo'n stemmetje in je hoofd van, ja, het is weer niet gelukt, loser, en zo. En dat kan soms leiden tot ja, nou, niet depressief, maar wel pessimistisch. Hè, van, goh, ik heb het weer niet goed gedaan en ja. Nou, oké, het gaat me gewoon niet lukken. Dus het is een beetje een gevecht in jezelf. Nou, dat herkennen we denk ik allemaal wel.
1: Ja.
2: Af en toe, alleen het kan ook doorslaan. Hè? Dan tot depressiviteit zou zelfs kunnen leiden. Maar goed, zover is dit niet. Daar is het niet voor bedoeld. Het is juist bedoeld voor die mensen die denken van, hey, het is, ik zou hier wel wat aan willen doen om me wat positiever in het leven te voelen. En wat sterker te zijn. Deze cursus helpt je om die doelen op een rijtje te zetten waar je aan wil werken en in kleine stukjes op te pakken. Ik heb bijvoorbeeld het doel, ik wil vaker bewegen. Nou, oké, die heb ik dan. En dan zeg ik van, maar kom er niet aan toe. Maar hoe lukt het me dan toch? Dan ga je dus kijken van, goh, waarom, hoe kan het? Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig om wel dat te kunnen? Dus je gaat het soort van analyseren in stapjes, zodat je er wel aan toe komt.
1: Ja, want is het ook niet vaak dat wij de lat heel erg hoog leggen voor onszelf?
2: Dat doen we ook.
1: Ja.
2: Ja, dat doen we ook. En dus ja, dat is een wisselwerking. Een lat hoog leggen, niet lukken en dan inderdaad falen, dat gevoel. En deze cursus laat je dus inzien en is een soort hulpmiddel om dat wel te kunnen bereiken. En dat doe je dan niet alleen. Je zit met een klein groepje en met een cursusleider. En dan ga je het ook hebben met elkaar over die dingen. Je krijgt opdrachten, inzicht in, goh, wat zijn je talenten, waar ben je goed in. Er wordt ook gevraagd van, ga het aan je omgeving vragen. Wat vinden zij waar jij goed in bent? Het is soms ook heel verhelderend. Hè? Dingen die je vaak zelf niet ziet. En door het delen van al die ervaringen en oefening met elkaar is ook heel veel herkenning. En dat geeft ook het gevoel van, oh, ik ben niet alleen. Hè? Dit is heel normaal dat ik dit heb. Dat maakt het ook alweer lichter.
1: Ja.
2: Het mooiste zou zijn is als je dan jezelf ook maar een beloning mag geven. Als iets wel gelukt is, hè, die positiviteit. En waardoor je dan wat sterker wordt en wat positiever over jezelf kan zijn.
1: Zijn we daar goed in de laatste tijd? Dat we meer naar de negatieve kant kijken en wat minder naar de positieve kant?
2: Volgens mij is dat wel een beetje waar wij allemaal wel tegenaan lopen. Hè? Van naar de negatieve dingen wat niet gelukt is.
1: Ja.
2: En de omslag is juist om jezelf wat gelukkiger te voelen en tevreden te zijn met jezelf en met je omgeving ook. Wat lukt wel? En kan ik blij van worden? En dat is heel belangrijk.
1: Ja.
2: Dat jullie hier zitten, hier word je ook blij van.
1: Zeker, dus, wij worden hier heel blij.
2: Ik word ook heel blij om dit te mogen vertellen.
1: Ja.
2: Ik heb dus cursus zelf ook gedaan, hè, om ook erover te kunnen vertellen. En ik moet zeggen, het heeft mij echt heel veel inzicht gegeven. En
1: Is er dan ook even die extra steuntje in de rug eigenlijk? De dingetjes waarvan je eigenlijk wel wist van... ik weet dat ik daar iets aan moet doen. Ja. Maar hoe dan precies?
2: Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Je maakt je eigen doelen. Je stelt je eigen doelen in de cursus. Waar jij aan wil werken. En je gaat dat... Wat vind je het belangrijkst? Je kan niet alles tegelijk.
1: Nee.
2: Dus wat vind jij het belangrijkst? Of welke twee vind jij het belangrijkst om aan te werken? En daar ga je mee aan de slag. Het is heel laagdrempelig. Het is heel simpel. Het is echt bij jezelf. Er wordt ook gebruik gemaakt van positieve gezondheid. Hè? Ik weet niet of jullie dat kennen, dat spinnenwiel. Dat alle facetten in je leven kun je zelf een cijfer geven. Dat is ook iets wat je kan gebruiken. Dat maakt in deze cursus maakt daar ook gebruik van. Alleen eigenlijk om positiever naar jezelf te kijken. Er is ook een theoretisch deel. Hè. Er wordt een boek gebruikt die je dan kan lezen. En dan wordt er gekoppeld aan een werkboek met allerlei oefeningen. En dat wordt dan begeleid door de cursusleider. En dat is in dit geval Marjolein Rozema. Hij is collega.
1: Ja.
2: Ja. En ik heb hem zelf ook... één keer gegeven.
1: Juist.
2: Ja, dus dat was erg leuk om te doen. Iedereen is erg enthousiast over de cursus. Ook wij als welzijnswerkers zijn allemaal van... dit is echt een hele fijne methode om mensen te helpen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Heb je het idee dat de drempel ook best wel hoog ligt... om hierover te praten misschien?
2: Nou, hij heet psychisch fit. Dat zou een drempel kunnen zijn.
1: Ja.
2: Maar de mensen moeten daar niet zo heel zwaar aan tillen. Maar het moet een naam hebben.
1: Ja.
2: En het gaat er inderdaad om hoe je je voelt. Hè? Ja. Mentaal. Dat je gelooft in jezelf. En dat je zegt van ja, ik ben wel oké. En ik doe het wel goed. En dat ene kleine dingetje wat me niet lukt. Oké, daar ga ik wel aan werken.
1: Ja, juist.
2: Hè? Dus ja.
1: Even een steuntje in de rug. Wanneer beginnen de cursussen?
2: Ja, de cursus begint. Het zijn 6 bijeenkomsten.
1: Kijk. Ja.
2: In Bidair, hier in het jongerencentrum. De eerste is op 26 augustus. Dus dat is over 2 weken.
1: Ja.
2: Ja, 2 weken.
1: Klopt.
2: en dan opvolgend. En het start om 9:30 en tot 11:30. Dus 2 uur. Nou, er is koffie. Hè, er is ook even een moment voor even gezellig met elkaar zijn. En goed kennis maken. En er is ruimte voor je verhaal. Mijn ervaring is dat er heel respectvol... ook door de andere deelnemers goed met elkaar om wordt gegaan... en wordt geluisterd. En heel positief.
1: En het is in de ochtend dus?
2: Ja, het is in de ochtend van 9:30 tot 11:30.
1: Oké. Ja. En het begint dus over 2 weken. Is er dan elke week daarna 6 keer?
2: Ja, 6 keer achter elkaar, als ik het goed heb. Ja, en het eindigt dan op 30 september. Dat is dan...
1: Dat is de laatste. Cursusdag.
2: Ja.
1: Moeten mensen zich ook opgeven? Ja, dat lijkt me wel.
2: Ja, zeker. Ja, want wij willen graag het groepje wat klein houden. Als er erg veel aanmeldingen zijn, maken we een wachtlijst. Dan gaan we kijken wanneer we hem weer kunnen geven... of dat mensen kunnen aansluiten bij een ander gebied. Hè, want dit wordt in alle gebieden binnen Welzijn Westerwolde gegeven.
1: Ja.
2: Ze kunnen zich opgeven bij Marjolein zelf, Marjolein Rozema. En dat haar mailadres is m... rozema@welzijnwesterwolde.nl.
1: Oké.
2: En dan liefst voor 21 augustus. Want de week daarna beginnen we al.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, duidelijk. Ze kunnen ook even binnenlopen, denk ik gewoon.
2: Ze kunnen altijd even binnenlopen. Ze mogen ook even bellen naar de Welzijn Westerwolde.
1: Juist.
2: Als ze vragen hebben voordat ze zich willen opgeven, mag ook. Ja.
1: Dat is ook
2: wordt dat opgepakt? Worden ze teruggebeld? Of meteen iets hangt er vanaf wie ze aan de lijn krijgen?
1: Helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat de mensen die dit horen en denken van dit kon wel iets voor mij zijn, dat ze zich ook opgeven.
2: Dat hoop ik ook. Dat ik graag doen.
1: Goed.
2: En bedankt voor de gelegenheid.
1: Tot de volgende keer.
2: Oké, tot ziens.
0: Samen 1. Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Stichting Wedden dat het lukt heeft een nieuw bestuur. En al ruim 10 jaar zetten inwoners, vrijwilligers en professionals zich in voor een sterk en betrokken dorpsleven in Wedden, Veenveen en Frieschelo. We spreken met Erik Schultz. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Ja. Ja, er is dus een nieuw bestuur aangetreden.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn per 1 mei eigenlijk weer als nieuw bestuur. Een bestuur is 5 personen. Zijn we weer van start gegaan. De 2 zittende bestuursleden hebben om zich heen gekeken. En een aantal nieuwe slachtoffers, mag ik het zo noemen, gevonden. Die daar bereid zijn om tijd en energie in te steken. En zo ben ik de voorzitter geworden, ja.
1: Ja, en wat doet Stichting Wedden dat het lukt vooral?
2: Het is een stichting die 2 dorpsondersteuners in dienst heeft. En wat wij doen is met name hulp verlenen naar aanleiding van vragen van de bewoners van Wedden, Frieschelo en Veenveen. Dat is eigenlijk ons werkgebied. En die vragen komen van onderuit, dus van de bewoners of van een buurman die zegt: joh, mijn buurvrouw wordt heel eenzaam en die is heel eenzaam. En misschien moeten we eens kijken of daar wat activiteiten kunnen ontplooien. Maar het kan ook vanuit de arts zijn, de andere zorgverleners. Al die vragen komen naar ons toe. En dat zijn hele basale vragen. Iemand, de lamp is kapot. Van joh, ik kan er niet bij. Is er iemand die mij eventjes kan helpen om mijn lamp te wisselen? Maar het kan ook vragen zijn van en activiteiten zijn. Ik kom niet meer buiten. Ik loop moeilijk. Dus een wandelgroep waar men op gewone snelheid loopt. Ja, dat kan ik niet meer. Maar we hebben ook een wandelgroepje voor mensen die, ja, wij zeggen eigenlijk de langzaamste bepaalde snelheid. En als je dan 3 keer rond de kerk loopt, ben je in beweging. En dat is wat we zoeken. Dus het gaat om hele gewone vragen waar mensen uit die dorpen mee zitten. Ja, en daar proberen wij met de 2 dorpsondersteuners die we in dienst hebben. 2 dames die 4 dagen, samen 4 dagen, elk 2 dagen zijn ze actief, die vraag beantwoordt. En die krijgen wij op allerlei verschillende manieren. Er worden gebeld, mensen komen langs. We hebben een kantoor in Wedden, naast de kerk. Nou, toevallig ook. Maar dat kan ook van andere organisaties zijn. Van joh, dat is niet iets echt voor de huisarts. Goed, we gaan wel kijken, wat kunnen we eraan doen? We beginnen niet met formulieren in te vullen. We beginnen gewoon eens te luisteren. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we voor u betekenen?
1: Ja, het zijn nogal uiteenlopende vragen zo te horen. Ja, ja, ja. Kunnen jullie eigenlijk alles wel oppakken?
2: Nou ja, kijk, wij doen het niet zelf. Hè. De dames hebben een credo. Wij moeten op onze eigen handen gaan zitten. Dus het is niet zo dat wij dan, of de 2 dames, dat die zeg maar allerlei activiteiten gaan doen. Wij zoeken de hulp die past bij de vraag die we krijgen.
1: Juist.
2: En dat kan dus zijn dat we naar een andere organisatie kijken van jongens, we hebben hier een vraag, hebben jullie iets passends daarvoor? Maar het kan ook zijn, we hebben een groep van zo'n 30, 40 vrijwilligers. En we kijken van, we hebben een vrijwilligers-app en dan zetten we de vraag uit van joh, er is een meneer en die, hij is nu slecht te been, maar zijn hondje moet uitgelaten worden. Wie heeft de tijd om morgen even zijn hondje uit te laten?
1: Ja.
2: Nou, en zo koppelen we eigenlijk vraag met oplossingen aan elkaar. En dat zijn er nogal wat. Hè. Als ik zie zo wat er zo dagelijks binnenkomt, zo elke dag zijn er wel wat vragen.

0: En wat meer, soms wat minder. De zomer is natuurlijk, zijn veel mensen op vakantie. Dus de mensen die thuis blijven. Ja, de eenzaamheid heeft ook een tol, eist ook een tol.
1: Ja.
0: Dus dan komen dat soort vragen erop.
1: Ja. Nou, als het dan inderdaad toch wel zoveel vragen. Dan bent u wel te vinden, zeg maar, als de stichting. Dat er zoveel vragen binnenkomen per dag.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook. En juist ook de huisartsen en de professionele zorg zeggen natuurlijk ook. We zijn blij dat we er ook zijn. Omdat er zijn natuurlijk vragen waar zij niet direct een antwoord op hebben. Het is natuurlijk vaak zoeken naar. Ja, hoe kunnen we een oplossing vinden? Dus het is eigenlijk de koppeling tussen de professionele zorg en de vrijwillige zorg.
1: Ja, juist. Maar al 10 jaar is de stichting aanwezig. Merkt u ook dat de vragen steeds meer worden?
0: De vragen veranderen wat. We zien wel dat natuurlijk de ouderdom in deze regio is duidelijk aanwezig. Dus je krijgt wat andere vragen. We krijgen ook vragen waar we. Wat heel lastig is, mijn gras moet gemaaid worden. Ja, weet je, zijn we dan tuinier geworden? Of,
1: ja, precies.
0: Dus daar zitten we wel een beetje mee. En dat is ook iets waar we op zoek gaan naar. Van ja, hoe kunnen we daar. Kunnen we met een tuindersopleiding misschien wat doen? Maar goed, ook vragen als mensen die. Hoe ga ik om met een moderne computer of een moderne telefoon? Dus we proberen in het najaar weer een computercursus op te zetten. Om mensen om te helpen. Om, ja, hoe werkt zo'n smartphone nou? Wat doe ik er nou mee?
1: Ja.
0: Kijk, en dat zijn dingen waar je in de professionele zorg eigenlijk geen weg in kan vinden. Dus we proberen te koppelen, we proberen te zoeken naar een hulpvraag. Hoe kan ik die het beste beantwoord krijgen? En dat kan door vrijwilligers. Maar het kan ook zijn dat we naar de andere zorgorganisaties gaan en zeggen van joh, hier hebben we iets, hier hebben we een probleem. Misschien is dat voor jullie.
1: En die samenwerking.
0: Die is er ook. Ja. Ja. En voor hun, hè, dus ook zij krijgen vragen en zeggen, ja, dat is eigenlijk niet echt voor ons. Nou, okay, daar kunnen wij dan weer vaak wat mee. Dus het is wel heel duidelijk dat binnen het hele kader van zorg, dat daar gewoon echt wel een behoefte is. En we merken het ook. Wij zijn als organisatie in deze 3 dorpen actief. Maar binnen Groningen en eigenlijk binnen heel Nederland zijn er vergelijkbare organisaties. En meer en meer zie je dat daar een behoefte aan is.
1: Ja.
0: En dat proberen we in te vullen. En ja, wij denken succesvol, maar goed. Ja.
1: Nou ja, volgens mij, als er zoveel vragen binnenkomen per dag, dan mag u dat ook wel op die manier zeggen, denk ik.
0: Ja, maar we zijn bescheiden.
1: Heel goed. Nou, is er dus een nieuw bestuur ook.
0: Ja.
1: Komen er ook nieuwe dingen aan? Wordt er ook naar gekeken naar de toekomst?
0: Ja, nou, altijd natuurlijk. Ja. Hè. Kijk, we proberen bepaalde dingen wat succesvol is. Hè. We hebben in het najaar, ik geloof 19 augustus, gaan we er weer beginnen, samen aan tafel. Waar we dus samen met mensen die daar behoefte hebben, gewoon samen eten in het Noordershuis. We doen wat wandelactiviteiten. We kijken onder andere, er is een duofietsproject. Kijken of we daar iets mee kunnen opzetten. Waar we met mensen die zeggen, ja, kom er nooit meer uit. Nou, weet je, wie wil met iemand samen eens eventjes een stukje in de omgeving fietsen?
1: Ja.
0: Nou, als ik zeg, de computercursus. Mensen, wat is DigiD? Allerlei van dat soort dingen komen op ons af. Van, ja, wat is dat nou eigenlijk? Nou, we gaan dat organiseren. Zullen dat in het najaar, denk ik, gaan opzetten.
1: Ja.
0: Samen met Biblionet, denk ik. En dan proberen we daar eigenlijk voor de geïnteresseerden ons even een antwoord te geven. Het gaat vaak om hele simpele dingen, maar het is vaak de start om. Ja, zeggen we, nou wil ik er iets meer van weten. Hè?
1: Ja. Ja, dat is het ook. Het is net even de stap om inderdaad zoiets te vragen.
0: Ja.
1: Als mensen nou luisteren en denken van, oh, ik ken dat niet. Hè? Ik bedoel, dat zit er natuurlijk altijd in. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
0: Nou, we hebben een website, Werden dat het lukt, gewoon aan elkaar geschreven. Werden dat het lukt.nl. Nou, daar staat het telefoonnummer van de twee dames op. Een van de twee dames is eigenlijk altijd wel bereikbaar. We hebben een kantoor in Wedde, tegenover het kerkje, naast het buurthuis. We zijn daar dus in principe 4 dagen in de week bereikbaar. We hebben een mailadres, dus we zijn bereikbaar. En anders, dan bellen ze jullie maar, dan
1: Dan zorgen wij dat het goed komt.
0: Dat het doorkomt.
1: Zeker, ja, dat is ook zo. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ja. Hartstikke fijn werk wat jullie doen. En ik zou zeggen, ja, vooral doorgaan, toch?
0: Ja, nou, dat...
1: Dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed met dit nieuwe bestuur, denk je wel?
1: Dat denk ik ook.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. Met onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld het Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamster brug over het Pekelde Hoofddiep is er gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer, is besloten de provinciale bruggen direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege een bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmer Kompaskum gingen ter plaatse. De brand woedde in een bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, wespen. Voor de een vervelende zomergast en voor de ander een fascinerend insect dat een belangrijke rol speelt in de natuur. We spreken met Maaike Kalis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, hoe is het gesteld met de wespen in ons land eigenlijk?
2: Nou, we hebben als Wespenstichting het vermoeden dat het dit jaar niet zo'n heel best jaar is. We kunnen het vergelijken met 2024. We zien behoorlijk veel overeenkomsten waarbij in het vroege voorjaar er heel veel regen gevallen is. En bij het beginnen van een nest is een koningin in haar eentje heel kwetsbaar. En 10%, ongeveer 10-20% van de koninginnen overleeft het, die situatie. En als ze dan een nest gebouwd heeft en er komt heel veel regen, dan raakt zo'n nest vaak beschadigd. Dus daar hebben we de eerste klap al gehad.
1: Ja.
2: En het is op dit moment heel erg warm en we hebben al meerdere warme dagen gehad. En de hitte zorgt ervoor dat er minder nectar zit in de bloemen, waardoor er minder insecten zijn. En met minder insecten hebben de wespen minder voeding en krijgen de nesten dus nog een extra klap te verwerken.
1: Okay.
2: En de hitte kan ook er nog eens voor zorgen dat als zo'n nest heel erg oververhit raakt, dan sterft zo'n compleet nest uit. Dus we hebben het vermoeden dat het niet zo'n best wespenjaar is dit jaar.
1: Ik heb altijd het gevoel dat als het warm is buiten, dat er juist heel veel zijn. Maar misschien komt dat omdat wij dan ook meer buiten zijn. Zal dat het zijn?
2: Ja, het is op het moment dat wij zien dat het buiten wat lekkerder weer wordt en mensen meer naar buiten komen, dat we bij de helpdesk ook heel veel meer vragen krijgen. Helemaal ook in de vakantie, want er zijn mensen vrij en zijn ze meer in de tuin en dan letten ze meer op.
1: Ja.
2: Dus ja, inderdaad, op het moment dat je buiten bent en het is lekker weer. Plus, als je dan ook nog eens een keer limonade en zo of zoetigheid bij je hebt, waar de limonadewespen, de Duitse, en de gewone wespen op afkomen, ja, dan vallen ze natuurlijk helemaal op. En met het idee dat er nu heel veel rondom de geelpoothoornaar is, zorgt ook voor extra aandacht richting de wespen, waardoor mensen er ook nog meer op gaan letten.
1: Ja, die Aziatische hoornaar is dat, toch?
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dus daar moet ook op gelet worden.
2: Ja, in die zin, we zijn ervan overtuigd dat die dames niet meer Nederland gaan verlaten. Dus dat is, ja, weet je, wel lastig. Maar het zorgt door veel aandacht in de media ook dat er veel aandacht is voor de wespen. En dan ga je erop letten. Daar waar je aandacht voor hebt, daar let je op.
1: Heeft dat ook invloed op onze wespen? Die Aziatische hoornaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn op dit moment nog niet heel erg veel duidelijke cijfers daarover. Het vervelende van de geelpoothoornaar is dat ze jaagt vlakbij de kasten van de bijen, waardoor het zichtbaar is. Andere wespen jagen ook op insecten, maar doen dat in het veld, waardoor het minder opvalt.
1: Oké. Okay.
2: En ja, maar ook die krijgen een flinke klap met deze hitte.
1: Ja.
2: Alle insecten hebben er enorm veel last van, omdat het op dit moment extreem warm is.
1: Ja, wij hebben er eigenlijk ook last van, hè?
2: Nee, precies dat. En dit is niet de eerste periode dat het zo ontzettend heet is. We hebben er al meerdere gehad.
1: Ja.
2: Wat gewoon effect heeft op alle dieren in het land.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is zeker waar. Ja, ook op ons. Wij vinden het ook niet fijn. We hadden het er net al even over. Van het gaat weer warm worden.
2: Ja.
1: Nog een keer. Ja.
2: We gaan weer boven de 30 graden uitkomen.
1: Ja. Ja. Ja. En een beetje zomer is lekker natuurlijk. Rond de 25 graden. Maar dit is wel heel heftig.
2: Ja, dit is heftig. En
1: ja,
2: je kunt het ook mooi zien op het moment dat je een wespennest ergens kunt bekijken. Dan zul je ook zien op het moment dat het warmer wordt, dat ze meer rondom de ingang gaan zitten. En dat ze gaan wapperen met hun vleugels. Om op die manier te proberen te koelen.
1: Ja.
2: Maar ja, op het moment dat het boven de 30 graden wordt, wordt dat wel heel erg lastig.
1: Ja, dan valt het ook weinig te koelen natuurlijk. Ja, dat
2: nee,
1: is ook
2: precies.
1: Wel weer raar. Ja.
2: Ja.
1: Ja, er staat dus een wespentelling op het programma. Wanneer is die?
2: Deze start zaterdag 15 augustus en eindigt op zondag 23 augustus. En bij tuintelling.nl kun je de wespentelling terugvinden. Daar zijn ook overzichten te zien van en plaatjes van hoe wespen eruit zien. Want we snappen natuurlijk dat je, als je niet zo heel veel met wespen te maken hebt, dat je niet zo goed het onderscheid kunt maken tussen of je nou met een limonadewesp of met een Saksische wesp of een andere wesp te maken hebt. Want we hebben 16 sociale soorten wespen in Nederland.
1: Oké.
2: zijn er echt veel.
1: Ja.
2: En we hebben daarna nog duizenden andere soorten wespen, solitaire wespen, die dus in hun eentje wonen. Maar het zijn er dus al 16 die in groepen wonen. Dus dat is best wel veel aan soorten.
1: Ja.
2: Maar je kunt dus gedurende een half uur ergens gaan zitten en dan tel je gewoon welke wespen je ziet. Die vink je aan op het formulier en die kun je daarna dan op tuintelling.nl invoeren.
1: Oké.
2: Okay. En dan hopen we op die manier een beter beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de wespen dit jaar.
1: Ja, want is dat het idee? Is dat de idee om wespen te gaan tellen? Of ja, willen we ook gewoon vooral weten welke wespen er zijn?
2: Beide eigenlijk. De jaarlijkse telling die er georganiseerd wordt, moet ons gewoon meer inzicht geven in ontwikkeling van de wespenstand. Want er zijn op dit moment nog geen betrouwbare landelijke cijfers beschikbaar.
1: Okay.
2: De telling wordt uitgevoerd door vrijwilligers en is daarmee dus een vorm van burgerwetenschap. Dus niet de algemene wetenschap. En we hopen met die resultaten een beetje inzicht te krijgen in de verspreiding van de verschillende soorten en de onderlinge verhoudingen tot elkaar.
1: En tot nu toe, ja, ik denk dat er al vaker geteld is. Wat kunnen we zien? Welke wesp komt het meeste voor?
2: De wesp die het meeste geteld wordt op dit moment zijn toch de limonadewespen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze rond dit tijdstip op zoek zijn naar zoetigheid en daardoor naar ons toe komen, omdat wij lekker op terrasjes zitten met een glaasje limonade of een stukje taart of wat dan ook. En daar komen ze graag op af. Het heeft te maken met het feit dat het nest op dit moment behoorlijk aan het groeien is en redelijk op zijn max is op dit moment. En de larven die erin zitten, die scheiden zoetigheid uit. En dat is best wel verslavend voor de dames. En soms is dat niet genoeg en dan gaan ze het zoeken bij ons. Want wij hebben het ook.
1: En is het dan wel een handig moment om nu te gaan tellen?
2: Ja, zeker. Want op dit moment zitten de meeste nesten op hun top wat limonadewespen betreft.
1: Ja.
2: En is het dus de grootste kans dat je ze gaat zien.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer waar.
2: Ja.
1: Ja, en wat kun je nou het beste doen als een wesp heel dichtbij komt? Want er zijn toch best wel veel mensen die zijn bang om gestoken te worden.
2: Ja, en vanuit die angst ga je lopen wapperen, raakt zo'n wesp geïrriteerd, die voelt zich bedreigd en gaat dan defensief reageren door middel van steken. Op het moment dat je een wesp op je drinken krijgt of op je eten krijgt, niks doen, gewoon kijken wat ze doet. In de meeste gevallen zal ze een klein beetje wat van je drinken... Of een beetje van je slagroom meenemen of een stukje taart zelfs afknippen. En ze zal daarna weer vliegen naar het nest toe of naar een andere plek om hetgene wat ze meegenomen heeft op te eten. En voor de rest is er weinig aan de hand. Ik snap dat als je bang bent voor wespen en je bent gestoken dat je gaat wapperen, maar dat moet je dus juist niet doen. Dus ga op je vingers zitten en doe niks.
1: Gewoon stil blijven zitten en hopen dat het zo snel mogelijk weggaat.
2: Ja, en het mooie is nog als je vanuit het verwonderen gaat zitten kijken en dus gewoon kijkt wat ze doet. Misschien dat je dan wel de angst wat kan laten varen en ervan kunt genieten wat voor prachtig mooi dames het zijn. Ik wou het beestje zeggen, maar het zijn op dit moment zijn het alleen nog maar dames.
1: Ja.
2: Aan het einde van het seizoen dan komen de jonge koninginnen en ook de darren. Die gaan met elkaar paren en dan zoeken de jonge koninginnen een plek om ergens te overwinteren. En de rest van het hele nest sterft uit. Dat is ook wel heel bijzonder.
1: Ja, de natuur heeft wel bijzondere dingen inderdaad. Ja. Ik heb het al vaker gehoord, maar nou ja, dat is ook best wel heftig eigenlijk.
2: Ja,
1: zo is het ook.
2: Je moet het maar in je eentje doen dan.
1: Ja, precies.
2: De hele verantwoordelijkheid
1: om
2: dus de winter door te komen. En dan nog, wat ik dus al aan het begin zei, van al die koninginnen overleeft maar 10% het.
1: Ook nog, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat is bizar.
1: Ja, als je het dan zo hoort, dan valt het wel mee, zeg maar, met het aantal wespen.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Zeker. En het mooie is dat op het moment dat je een wespennest in je tuin hebt, dan 99% van de wespennesten waar wij meldingen over krijgen, kunnen uiteindelijk gewoon blijven zitten. Het mooie is namelijk dat wespen maar 2-3 tuinen verderop gaan jagen. Dus de wespen die je als nest in je tuin hebt, daar heb je gewoon geen last van. Daar heb je meer profijt van, want de overige insecten zien die wespen vliegen en maken dat ze wegkomen uit je tuin. Dus dat is gewoon alleen maar mooi.
1: Ja, dat is alleen maar fijn. Eigenlijk moeten we de natuur wat meer waarderen. Eigenlijk is dat het verhaal, hè?
2: Ja, ja. Zeker. Ja. En ook vertrouwen op de natuur. Want de natuur is zo ontzettend sterk en zoekt altijd weer opnieuw naar de balans.
1: Ja.
2: Dus laten we meer ook vertrouwen hebben in de natuur, dat het altijd goed komt.
1: Nou, ik vind dat ook een mooie oproep. De wespentelling, het zijn nogal een aantal dagen. Moeten we elke dag klaar gaan zitten?
2: Nee, dat hoeft niet. Je kan één keer tellen. Je kunt ook, als je er fanatiek in bent, meerdere keren per dag tellen. Wat je wil. Elke telling die je doet, is mooi meegenomen. Maar het is echt niet nodig om elke dag te gaan tellen, als je dat niet wil.
1: Kijk, nou, dat is ook even goed om te weten.
2: Ja, zeker.
1: Dat scheelt weer een hoop.
2: Ja, precies.
1: Ontzettend bedankt.
2: Geen drang. Geen push of zo.
1: Nee, precies.
2: Maar alles wat men wil doen is mooi meegenomen.
1: Juist, dat is hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat een hele hoop mensen mee gaan tellen.
2: Ja, graag gedaan. En dat hoop ik ook.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Vandaag is het zover. Er is in Nederland weer een zonsverduistering te zien. En we spreken met Tido van der Laan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er precies tijdens een zonsverduistering?
2: Bij een zonsverduistering loopt de maan tussen de zon en de aarde door. En dan heeft hij dus een schaduw op de aarde.
1: Ja, en hoe bijzonder is dat eigenlijk?
2: Het is een vrij plaatselijke gebeurtenis. Het is meestal een vrij smalle strook op de aarde waar die verduistering in totaal te zien is.
1: En dat maakt het zo bijzonder eigenlijk?
2: Dat maakt het eigenlijk bijzonder. Zoals de maansverduistering is over de hele wereld te zien, maar een zonverduistering is zeer plaatselijk. Ja. Zeker in totaal.
1: Je moet echt in die lijn zitten ook natuurlijk.
2: Ja, en dat zitten wij helaas vandaag niet.
1: Nee, maar het is wel grotendeels, toch? 90% ja. Ongeveer?
2: Nee, voor Groningen is het 89%.
1: Oh, dat is net weer 1% minder dus zelfs.
2: Ja, gemiddeld is 90, in het is het 92 en bij ons 89.
1: Waar kun je het beste heen gaan? Wil je het helemaal kunnen zien?
2: Zorgen dat je op de noordwestelijke hemel vrij zicht hebt. Die staat op de horizon.
1: Ja, dus je moet...
2: Geen boom of niks in je gezichtsveld hebt.
1: Ja, en dat valt nog niet mee in onze regio eigenlijk, hè?
2: Nee, dan moet je ook bijvoorbeeld de polder in. Of toevallig een plek waar je even een uitzicht hebt. En dat is moeilijk te vinden op sommige plekken.
1: En als je bijvoorbeeld op zolderramen door het zolderraampje gaat kijken, gaat dat helpen?
2: Dat kan helpen. Dat kan ietsje helpen natuurlijk.
1: Ja, precies. Als je maar een beetje over de bomen heen kunt kijken.
2: Als je over de bomen zo heen kunt kijken, ja.
1: Want de zon staat vrij laag, toch?
2: Staat heel laag. Hij staat op 8 graden hoogte om 8 uur. En als het maximum is, dan staat hij al heel laag. En hij gaat 3 minuten voordat de zon ondergaat, is de verduistering voorbij.
1: Ja, dus je moet wel zorgen dat je op de goede plek staat ook.
2: En geen bewolking krijgen.
1: Ja, zijn de dingen gunstig vanavond? Ik bedoel, hebben we wolken? Of?
2: Nou, er zitten wel wolkjes in de lucht, maar Ik denk niet dat het zo storend wordt. Ik denk dat er goede omstandigheden zijn.
1: Kijk, dat is goed om te horen.
2: Ja.
1: Ja, en je moet wel eclipsbrillen op, geloof ik, hè?
2: Ja, je niet zo recht in de zon kijkt. Gebruik alsjeblieft een eclipsbril die je niet hebt. En je hebt geheugen voor een verrekijker, want een telescoop gaat dan in de zon projecteren achter de kijker op een stuk papier. En deze voordeel kunnen meerdere mensen tegelijk meekijken.
1: Ja, dat is ook weer waar natuurlijk. En dan weet je zeker dat je geen schade oploopt.
2: Nee, dan heb je geen schade aan je oren. Ook niet aan een camera of zo. Maar ook een camera moet je niet rechten of zon rechten. Maar ook die kan je stuk staan.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Daar moet je ook een filter voor hebben of iets.
2: Daar moet je ook een filter voor hebben.
1: Omdat de UV-straling groter is of zo? Hoe zit dat precies?
2: Ja, UV-straling, infraroodstraling. Alle straling bij elkaar is gevaarlijk.
1: Juist. En is dat anders dan in 1999 was?
2: Nee hoor, precies hetzelfde.
1: Oké.
2: Okay. Alleen toen werd er minder voor gewaarschuwd.
1: Ja.
2: Toen had je al gebruikt maar een lasglas of zo, maar dat is ook niet veilig.
1: Oké. Okay. Dus zelfs lasglazen, zeg maar, is nog niet genoeg om, om echt de zon in te kijken?
2: Nee, moet echt zo'n eclipsbrilletje hebben met zo'n speciale folie. En dat is veilig.
1: Ja.
2: En alle andere dingen moet je niet gebruiken.
1: Nee. Oké, okay, dus dat is even een hele goede oproep. Kijk dus uit als je inderdaad wil gaan kijken. Wanneer gaat de volgende weer zijn?
2: Dat doet een jaar of 2, 3. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar over een jaar of 2, 3 hebben we een kleine gedeelte van verduistering.
1: Oké. Okay.
2: En zo'n grote als deze, dat duurt op 2000, in de jaren 80. Dat zullen de meesten nog misschien niet meer meemaken.
1: Nee, dat is over een 60 jaar, een kleine 60 jaar geloof ik, hè?
2: Ja.
1: Ja, precies. Ja, dan wordt het al even anders natuurlijk.
2: Ja,
1: dat is ook weer waar. Maar er gebeurt nog meer vanavond, geloof ik, hè, of vannacht.
2: Als iedereen al lekker blijft zitten, dan is er een sterrenregen vanavond. Ook daar zijn de weersomstandigheden gunstig voor. Dan kun je bijna ieder muur al een vallende ster zien.
1: Oké. Okay. Dus die zie je ook echt wel. Zoveel zijn het er wel.
2: Van het dodo zullen zijn er zeker wel.
1: Kijk.
2: Dat kun je niet missen.
1: Oké, okay, dus het wordt een latertje vannacht.
2: Het kan een latertje worden, ja. Met een mooie weer.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het voor jezelf ook wel heel interessant is, of niet?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ja.
2: Dat is gewoon zeker wel even naar kijken.
1: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Nou ja, het is een bijzondere dag dus vandaag.
2: Het is een heel bijzondere dag. Twee leuke dingen tegelijk.
1: Ja. En de vallende sterren, is dat alleen vanavond of is dat ook morgenavond nog?
2: Nee, de hele week wel.
1: De hele week nog?
2: Vanavond is het maximum van die zwerden. En de hele week zijn er wel vallende sterren te zien.
1: Oké.
2: Maar dus we kunnen is de meeste kant wel op.
1: Kijk. Dat is goed om te horen. Nou, dat is...
2: In het eind van de maand hebben we ook in de maansverduistering.
1: Oh, ook nog. Kijk.
2: Ook nog. Die is morgens om 3:30.
1: S'morgens om 3:30?
2: Totdat de maan ondergaat.
1: En wat gebeurt er dan precies bij een maansverduistering?
2: Dan gaat de aarde tussen de zon en de maan door.
1: Oké.
2: Dan zit de schaduw van de aarde dus op de maan.
1: Oh ja. Ja, dat is wel lastig te zien natuurlijk voor ons met blote ogen, of?
2: Nee hoor, ik kan goed met blote ogen volgen.
1: Oh. En hebben we geen eclipsbril nodig?
2: Ik heb niks voor nodig. Ik kan gewoon met blote ogen zien. Ik kan fijn van verder kijken of zo kijken.
1: Oké. Okay.
2: Dat is ook aan te raden om naar te kijken.
1: Maar dan moet je wel even wat vroeger opstaan.
2: Moet je er heel vroeg opstaan, ja.
1: En wanneer is dat precies?
2: Dat is op 28 augustus.
1: 28
2: augustus. Begint dat.
1: Oké. Okay. Kijk, dat is ook goed om te weten. Dus er gebeurt van alles deze maand.
2: Van alles deze maand.
1: Kijk, hartstikke mooi. We kunnen gewoon blijven zitten s'nachts. Nou ja, ik weet niet of dat heel handig is. Of dat heel gunstig is, weet ik niet. Nou ja, in principe zijn de weersomstandigheden prima, denk ik. Maar...
2: Deze week in ieder geval wel, ja.
1: Ja, dat sowieso. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik denk ook wel dat er best wel behoorlijk wat mensen zijn die vanavond gaan kijken. En,
2: dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja, laten we hopen dat er hele mooie plaatjes en filmpjes voorbij komen. Overal.
2: En dan zeg ik, beetje fire met naar de zon kijken.
1: Ja.
2: Dat is gevaarlijk.
1: Kijk, hartstikke goed. Dat is goed om mee af te sluiten. Dankjewel.
2: Voor
1: precies. Nou ja, dat is ook zo natuurlijk. Ontzettend bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in de Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltveld het Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer is besloten de provinciale bruggen direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Kompaskum gingen ter plaatse. De brand woedde in het bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door een 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. Met onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltveld in Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamster brug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer is besloten de provinciale bruggen direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Kompaskum gingen ter plaatse. De brand woedde in het bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. Met onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltveld in Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer is besloten de provinciale brug direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Kompaskum gingen ter plaatse. De brand woedde in het bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In een schuur in de Wildervank zijn 10 gestolen fietsen aangetroffen. Met onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld het Nijenhemelriek heeft de politie gisteren bij een inwoner van Wildervank een inval gedaan. In de schuur werden 10 gestolen fietsen aangetroffen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. De Blijhamsterbrug over het Pekelder Hoofddiep is er gisteren met onmiddellijke ingang dichtgegaan voor al het wegverkeer. De stremming op de Turfweg, de N367 tussen Oude Pekela en Blijham, duurt volgens de gemeente Pekela zeker tot vrijdagmiddag 12 uur. Oorzaak van de plotselinge sluiting is de aanhoudende warmte. Door het warme weer zijn de zogeheten rijijzers, de metalen platen die de overgang vormen tussen het wegdek en het brugdek, mogelijk losgeraakt. Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor het autoverkeer is besloten de provinciale bruggen direct uit voorzorg af te sluiten. Verkeer tussen Oude Pekela en Blijham moet rekening houden met extra vertraging door omrijden. Omleidingsroutes zijn met borden langs de weg aangegeven. Gistermiddag is de afrit van de N366, de AG Wildervankweg, vanwege een bosbrand afgesloten geweest. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Brandweer Ter Apel en Emmen Kompaskum gingen ter plaatse. De brand woedde in een bosperceel waar veel dood hout lag. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. Vanavond vindt een indrukwekkende zonsverduistering plaats. De maan bedekt dan bijna 90% van de zon. Omdat de zon laag aan de horizon staat, heb je een open uitzicht richting het westen nodig. Op de website Groningen1.nl vind je tips waar je in onze regio het beste kunt gaan kijken. Hoe spectaculair het verschijnsel ook is, de veiligheid staat voorop. Ook bij 90% bedekking is het resterende zonlicht schadelijk voor het netvlies. Kijk vanavond dus nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Onze verslaggevers zijn vanavond op pad in de regio om de zonsverduistering vast te leggen. We zijn onder meer te vinden rond het Oldambtmeer en in de buurt van Vlachtwedde voor sfeerimpressies, foto's en reacties. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag warm en vrij zonnig met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Het blijft zo goed als droog vandaag met een zwakke oostenwind. Morgen wordt het flink heter met temperaturen tot wel 32 of zelfs 33 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Alex Wisseling, beste luisteraars.

0: Ja, we zijn vandaag in gesprek met Alex Vissering.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk wel duidelijk. Als je dit nummer hoort, dan kun je er al bijna niet meer aan voorbij, Alex. Hè?
1: Nee, dit is wel mijn grote hit, hoor, deze.
0: Ja, je bent er helemaal trots op.
1: Ja, ik ben er best wel trots op. Het is een beetje zo ontstaan dat een bovenwindschotel lag er 500 hectare of 700 hectare, weet ik niet meer, in de braak. Braakregeling, hè. En dan kreeg die boer, die kreeg 1700 euro of gulden. En dan moest er gewoon, en ik ben vogelaar. En dus ik ging vaak met een vriend van mij, boswachter Nico de Vries, gingen we deze kant op om die roofvogels te kijken. Want er vloog me altijd ontzettend veel roofvogels. Nou, toen kwam Frank Westerman, die kwam met het boek De Graanrepubliek. En ik was altijd een beetje met de geschiedenis bezig en sociaal en blablabla. En ik had 3 of 4 A4'tjes voor met aantekeningen gemaakt over dit gebied. En in het boek van Frank Westman heb ik 3 keer gelezen. En dat wilde maar niet lukken. Nou, zo ineens kom ik thuis. Ik binnen 10 minuten de tekst. En er moet dan muziek bij. Dus ik pak een gitaar. En dat wilde niet. En 2 dagen later kom ik thuis. En ik pak een gitaar van de muur. En ik begin zo te zitten. Het schrijft zichzelf of zo. En toen hadden ze een stichting Neermootse Groningstalige muziek te promoten. Moest ik voor een commissie verschijnen. En zei, wat wil jij met dit nummer? Ik zeg, een popmuziek met een gereformeerd kerkhoor, zei ik zo. En dat is dit geworden.
0: Ja.
1: Als producer Herman Gremme. Van de Splitsing en van Jazzpolitie. En dat is dit zo geworden. En ik ben er nog steeds wel trots op. Ja.
0: En met recht en reden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ik ga je eerst eens even welkom heten, Alex. Want
1: okay.
0: We vallen zo meteen in de uitzending. En er is niks mis mee natuurlijk. Nee. Maar alsnog van harte welkom hier in onze studio.
1: Dank je.
0: En natuurlijk ook onze luisteraars van harte welkom. Dat u weer luistert vandaag. Nou, Alex Vissering dus. Ja, zo ontzettend veelzijdig. Liedjeschrijver of liedjes, chansons of hoe moet ik het eigenlijk noemen?
1: Nou, de Duitsers die hebben een prachtig naam ervoor. Liederenmacher.
0: Ah, Liederenmacher. Ja,
1: Liederenmacher. Ik vind het geweldig.
0: Beter liedjeschrijver.
1: Ja, komt ook zelden neer.
0: Jawel, dat wel. Maar het mag ook naam hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En je bent troubadour en ja, je doet ontzettend veel. En we hopen vandaag ook veel van jou te horen. Mm-hmm. Wie je bent, wat je doet en hoe je in het leven staat en hoe je tegen de toekomst aankijkt.
1: Ja, ik heb hem een beetje meegekregen allemaal, ja.
0: Ja. Nou, Alex, we hebben al gehad dus over jouw eerste liedje. Of ja, liedje. Het is echt wel meer dan een liedje. Het is echt een statement.
1: Het is onze geschiedenis. En dat is hartstikke interessant natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat er allemaal gebeurde met de communisten en de anarchisten.
0: Ja.
1: En ik vind dat geweldig. Ik heb ooit een liedje gemaakt over Oosterheurn van Heempjes en Wijvert en Oterdum en zo. Ook over dat. Daar hebben ze nu nog niks mee gedaan.
0: Ja.
1: Bij Delfzijl, bij die 3 verdwenen dorpen. Dat is schandalig, toch?
0: Ja.
1: En hoe Groningen, provincie Groningen behandeld wordt in Den Haag en zo. Ik woon in Trapel. Nou, en met de aardbevingsproblematiek en wat er in Trapel gebeurt, ze moeten zich hartstikke doodschamen, of niet?
0: Ja.
1: Dat vind ik echt, hoor.
0: Ja.
1: En daar houdt me wel een beetje bezig.
0: Ja, dat is al best.
1: Ja.
0: Ja. Ga je er ook over schrijven?
1: Nee. Ik laat me maar niet met politiek bezighouden. Ik heb wel een bepaalde mening, hou ik erop na. En die is ook best wel, in verband met Den Haag ook wel best wel, van mij moet een grote muur door onder Zwolle of boven Zwolle. En laat ze maar lekker stikken in Den Haag. Zo denk ik terecht over.
0: Zo denk jij erover.
1: Ja,
0: zo sta je er ook in.
1: Ja, ik heb niet veel vertrouwen meer in politiek Den Haag. Dat is. En wij Groningers hebben wel zeer veel recht van spreken, vind ik. Ja.
0: Veel gebeurt.
1: Ja, veel gebeurt. Er gebeurt nog te veel steeds.
0: Te veel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Dus,
1: maar we gaan ons niet met politiek bezighouden.
0: We gaan gewoon met leuke dingen.
1: Ja.
0: Leuke dingen. Alex, je hebt een voorwerp meegebracht.
1: Ja.
0: Dat alle andere gasten altijd doen. Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb mijn verrekijker meegenomen. Ik heb een hele mooie verrekijker.
0: Het is een hele grote.
1: Ja, een hele grote. 10x42. En een bepaald merk. En die gebruik ik met. Ik ben vogelaar. Dus als ik vogeltjes wil kicken, dan heb ik mijn verrekijker bij me. En dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Ik heb ook veel Groningstalige vogelnamen in liedjes verwerkt. En ik vind het geweldig. Ik heb ook veel vogels in en rondom mijn huis zitten. En ik ben afgelopen zondag nog in Nieuw-Statenzuil geweest. En bij de familie Kuper, daar aan de Dollardijk. En dan zit ik. Ik heb 3 grauwe kikkerdieven gezien. En ik heb, ik heb wat ganzen zien vliegen. En nou ja, ik zie overal vogeltjes vliegen.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hebt hem ook altijd klaar liggen op de venster?
1: Altijd. Ik heb hem ook altijd bij me. Mm-hmm. Ja, als ik hem vergeet, dan voel ik me zieloos en naakt. Ja.
0: Kijk.
1: Ja. Ik heb mijn verrekijker heb ik altijd bij me, ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat is een of andere tik. Als ik uit mijn auto stap, ik heb vroeger, toen ik nog niet gepensioneerd was, werkte ik bij waterschap. Eerst bij de provincie, later bij het waterschap. En dan stapte ik uit. En eerst werd ik een winterkoning, koolmees, smerel. Ik hoor direct alles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een tik is dat.
0: Ja, jij kent dus ook alle geluiden die ze maken.
1: Veel wel, ja. Ja, ja, ja.
0: Kom je nog af en toe iets vreemds tegen? Dat je denkt van, hé, wat is dat?
1: Nou, ik had dit jaar had ik een bonte vliegenvanger in mijn tuin. En bonte vliegenvanger, dat is wel een beetje een bosvogeltje. En dat vond ik best wel leuk. En er is dus winterkoning, koolmees, pimpelmees en zo. Die heeft iedereen in zijn tuin. Mus, huismus, ringmus. Maar af en toe kijk ik in de lucht en lig ik in ik heb zo'n klein zwembadje. Dan lig ik in zo'n wand en dan gaat er een rover over. Dan weet ik niet zo hoe snel of ik uit het zwembad moet komen. Ergens een verrekijker weg te pleuren, zeg maar. En dan zit ik al, is dat een ruigpotbuis of een rode wouw. Een rode wouw is een hele mooie roofvogel. Oh, dan ga ik helemaal uit mijn bol, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat vind ik geweldig. Ja, ja. Ja.
0: En als jij nou hoort van daar en daar is een bepaalde vogel, een hele vreemde vogel.
1: Nee, dat gaat me te ver. Dat zijn de Dutch birds, die zijn niet goed sneer.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Die laten, ik zeg altijd ruiven en dan staan ze in een auto of in een vliegtuig of in een helikopter en dan komen ze er met noodgang aan. Maar dat gaat me te ver.
0: Ja,
1: dat vind ik een beetje idioterie, vind ik dat.
0: Ja, ja, je wilt gewoon natuur is de natuur.
1: Ja, en genieten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mooi.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Stop je er ook veel uur in vogels kijken? Of is het gewoon de toeval die het maakt?
1: Vroeger wel. Vroeger ging ik ook, maakte ook wel vogelreizen. Ook naar Zweden en naar Polen. En Polen ben ik heel veel geweest. En dan waren we gewoon een week elke dag aan vogels kijken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar de laatste tijd is gewoon een beetje toeval. Ik heb me in auto liggen en dan zie ik wat er sta ik op een rem. En dan is het of een takje in een boom of het is een zeldzaam vogeltje.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, we moeten even stilstaan.
1: Ja, ja, ja, ja, dat wel, hoor. Ja,
0: ja, precies, ja, precies.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik ben niet zo fanatiek meer, maar het zit er altijd nog in.
0: Ja, en jij sprak net, we gingen naar Polen. We zijn?
1: Ja, dat zijn vrienden van mij, Bertus en Johan en ik. En dan ben ik zeker 25, 30 keer in Polen geweest. Ja,
0: zo.
1: En ik heb ook vrienden daar. Mijn beste vriend is overleden een paar jaar geleden. Die had een hotel daar, of een hotel. Een beetje de Fawlty Towers van Polen, zeg maar. En ze zaten altijd vol met vogelaars en filmers en natuurliefhebbers en zo. En dat was allemaal een beetje op zijn Pools, op zijn Frans, kun je beter zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat was wel echt heel leuk.
0: Pools is wel een moeilijke taal, hè?
1: Ja, maar Grunnigers is zo algemeen. Je komt met han en fouten, kom je overal, echt hoor.
0: Klopt ook wel weer, ja.
1: Een wortkaartje erbij en dan spreek je vloeibaar Pools.
0: Ja. Was het ook een bepaald gebied in Polen waar je kwam, of was het gewoon overal in Polen waar je naartoe ging?
1: Twee gebieden. Eén dat is boven Wrocław. Dat is 50 kilometer boven Wrocław. Een beetje in Silesië, zeg maar. Dat was een mierengebied. Daar hadden ze in rond 1200 hadden de monniken daar mieren aangelegd voor de karpers. Ze heten elke vrijdag karper in Polen, in een katholiek land. En het andere gebied is Biebsa-reservaat. Dat is aan de Wit-Russische grens bij Białystok. En dat is een heel groot reservaat en daar ben ik heel vaak geweest. Ik heb overal nu nog vrienden. Ik heb nog contact met die mensen. Dat is echt wel heel leuk, hoor.
0: Ja, je gaat er ook nog steeds naartoe?
1: Ja, ik wil er weer naartoe. Ja.
0: Ja.
1: Maar Jannik, mijn kameraad, is overleden. En Ella, zijn vrouw, die spreekt geen woord over de grens. En die staat de hele dag in de keuken en die maakt ontzettend een lekkere gerechten klaar. Maar je kunt geen gesprek met haar voeren.
0: Ah, dat is wel jammer.
1: Ja, dat is jammer, ja.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
0: Nooit overwogen om toch een beetje een woordje Pools te leren?
1: Nee, dat is zo. Ah ja, Dzień dobry en Dziękuję. En je een beetje met handen en fouten. En ja, maar het is een ontzettend gastvrij land.
0: Ja.
1: Heel gastvrij, ja. Ja. Ja. Leuke dingen beleefd daar.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Echt genieten.
1: Ja, super.
0: Ging je er ieder jaar naartoe?
1: Ja, ik ben vanaf 1993 er bijna ieder jaar geweest tot 2021 of 2020, zoiets. Ja. En ben ik bijna elk jaar. Ja, nou ja, dus zeg maar, tel maar uit, dat is 27 jaar of zo.
0: Ja, ja, dat is heel
1: poos. Ja, ja, ja.
0: Zijn er ook nog andere landen die jou zo trekken?
1: Ja, Frankrijk. Ik ben van de Provence. Vind ik geweldig. En we zitten altijd een beetje in de Provence, in Saint-Rémy de Provence. Of, en dan gaan we altijd een dag naar de Saint-Marie de la Mer, dat is Camargue. Vogels kijken en zwemmen in de Middellandse Zee. En lekker eten natuurlijk. En nou, Zweden ben ik wel, Noorwegen en ik ben overal in Duitsland. En Rügen veel.
0: Ja.
1: Rügen is ook heel bekend vanwege de kraanvogels. Heb ik ook jarenlang, elk jaar in oktober geweest. Nou, er komen dan 100.000 of 200.000 kraanvogels. Die komen daar samen en dan trekken ze naar Frankrijk of naar Afrika. En dan, nou, dat is ook, is ook geweldig om te zien.
0: Ja, ja. Ja.
1: Heel indrukwekkend.
0: Ja. Dus als jij in zo'n ander land bent, dan zie je ook andere vogelsoorten dan die we hier hebben.
1: Ja.
0: Of je ontmoet misschien juist die vogelsoorten die vandaar naar ons te komen.
1: Ja, ja, een beetje die migratie. Het is zo leuk. En, nou ja, als je bekijkt de huisvuiloe. Nou, wij hebben een boerderijtje in Laudermarken gewoond. En onze buurman had huisvuiloe in zijn schuur. Nou, die huisvuiloe gaan in augustus gaan ze weg. En dan vliegen ze naar Zuid-Afrika. Zonder tomtom. Zonder navigatie. En volgend voorjaar komen ze weer terug. En ze weten precies, dat gaat in een raam of in die schuurdeur. En dat is toch uniek, of niet?
0: Ja, ja, en het is ook zo'n heel klein vogel.
1: Ja, je snapt er niks van.
0: Weegt,
1: nee, je snapt er niks van.
0: Nee, nee, want dat vind ik zo knap van de natuur dan.
1: Ja.
0: Van dat zo'n klein wezentje,
1: ja.
0: Dan ja, op de golven van de lucht.
1: Ja, maar daar zijn ze nog niet achter. Ze zeggen, ja, die magnetisme, de sterren, zeg maar. Niemand weet dat. Zijn ze nog niet achter. Alle beroemde ornithologen die zijn nog druk bezig.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat je ook bijna een vogeltje moet zijn om het te kunnen begrijpen.
1: Ja. Ja, je moet, en ze zijn er pas sinds een paar jaar achter dat vogels veel intelligenter zijn dan ze aanvankelijk dachten.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja. En ik zeg wel eens dat een kraai is intelligenter dan de gemiddelde kleiboer op het Hooglaat. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar ik heb ook veel roeken en koutjes en kraaien rondom mijn huis zitten. En die vreten natuurlijk alles op. Ze kunnen niet naar de keurslagen gaan. Dus ze vreten ook veel jonge vogeltjes. Maar die zijn zo pinter. Scherp. En ze hebben iedereen door.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is, vind ik wel heel knap.
0: Ja. Nou, mooi. Goh, mooi verhaal over de vogeltjes. We zullen eens naar jouw eerste muzieknummer gaan luisteren, Alex. Wat gaat dat worden?
1: Dan moet ik even kijken, hoor. Ik heb daar op de pier staan. En dat is Angels Flying Too Close to the Ground van Willie Nelson. Ik ben echt een heel groot fan van Willie Nelson. Willie Nelson is een Amerikaanse countryzanger. Die is inmiddels 93 jaar geworden. En die heeft vorig jaar nog een cd uitgebracht. En die gaat erover. Nou ja, en daar staat een prachtig liedje op. Angels Flying Too Close to the Ground.

0: vandaan?
1: Nee, ik ben echt een Groninger. Ik ben een Veenkoloniaal. Ik word altijd verdacht dat ik in Westerwolde ben, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon geboren en getogen in Musselknaal. Mijn ouders hadden daar een schoenenwinkel. Mijn vader was schoenmaker. Ik ben ook schoenmaker eigenlijk. Ik heb dat vaak ook geleerd.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben... Ja, dat is ook weer een heel verhaal. Maar ik zat op de haven. Ik ben in MAVO natuurlijk. Ga je naar de haven, de Urbo Emmius in Stadsnaal. En dan ben ik door een leraar afgepest. En dat had een reden. Daar ben ik pas 5 jaar geleden achtergekomen. Die man heeft in Indonesië gevochten. En ieder jaar had hij 1 of 2 leerlingen waar hij de pesttekel aan had. En dat jaar was ik aan de beurt. En dan ben ik gaan spijbelen. En op een gegeven moment, na 6 weken, belde de rector op. Ja, meneer Vissing, wil ik vragen hoe mijn Alex is. Ja, wat goud, zegt Miep. En hij legt telefoon in. Hij zei, wat is er aan de hand? Nou, ik zeg, die leraar die stuurt me er elke dag uit. Of ik nou lach of huil of niet, of helemaal niks doe. Die kerel die stuurt me er elke dag uit. En hij zei, wat wil je? Ik zei, ik wil muzikant worden. Hij zei, dat gaan we niet doen. Ik zal in een soepenbrein nog nooit verdienen. Hij zei, wacht maar even. Hij belde Westen Sandberg. Dat is een collerenwinkel. En er was een kennis van mijn vader. En de volgende dag stond ik spijkerbroeken te verkopen in de boutique van Westen in de Sandberg. En daar ben ik pas 5 jaar alleen achtergekomen. Dan moest ik voor het waterschap iets regelen op mijn school in Stadsnaal. Ik kwam die school binnen en er was een jongen die bij me in de klas zat op de Ubo Emmius. Hey, Alex, ouders Martina. Hey, André. Goed, jongen. Hij zei, was nou dat die leraar zo'n pesttekel aan jou had? Hij zei, weet je wat dat was? Die man die had gevochten in Indonesië. Die had een trauma van overgehouden. En die trauma verwerkte hij door ieder jaar 1 of 2 leerlingen stuipen op het lijf te jagen. Nou, hij zei, dat is hem goed gelukt. En dus, ja. Dat is de reden geweest.
0: Ja, precies. Dus jij bent gestopt met de HAVO?
1: Ik ben gestopt. Ik ben van de school afgegaan. En heb ik een jaar in een collerenwinkel gewerkt. En toen ben ik in de schoenen terechtgekomen. Ook in Assen heb ik 5 jaar gewerkt. En ik heb diploma's gehaald. En ik heb een schoenenwinkeltje gehad in Bellingwolde. In 4 of 5 jaar, ben ik ook hartstikke fier gegaan. De rentes waren toen heel hoog. Ik betaalde 16% rente voor een... Ja. Je werd totaal niet meegeholpen of zo. Er waren ook van die boeven waren dat, van de NMB in Winschoten. Ook van die laaie lichters.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben...
0: Je hebt dus een echte schoenmakersopleiding gehad.
1: Ja, in schoenwinkelier.
0: Dus ja. Dan, jij kunt ook schoenen repareren?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Ja. Ja. Ja, hoor.
0: Maar zou je ook schoenen kunnen maken of ontwerpen?
1: Nee, dat niet. Nee, dat gaat te ver. Dat heb ik nou nog. Als ik met mijn vrouw in een stadje in Frankrijk loop... En dan ga ik een schoenenwinkel binnen en dan pak ik mee. Ik ruik altijd even aan het leer. Of die chemisch gelooid is of de bepaalde stijlen, wat voor leer of het is. En het zit er altijd nog in, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, apart, hè?
0: Verleer je nooit?
1: Nee. Vaak idioot, hè?
0: Precies, ja. Maar na 5 jaar ging jij failliet en toen kwam er iets anders in jouw leven.
1: Ja, dan ben ik een beetje langzaam in de muziek gerold. En dan ben ik, hoe heet hij? Van Bellingwedde, burgemeester Drents. Die kwam toen bij me. Alex, kom er even op gemeentehuis. Hij zei, we hebben een soort regeling. Dat was de RWW. Ik kreeg de RWW. Ja, zo is dat gegaan. En toen zijn we naar Selling verhuisd. En daar heb ik een beetje illegaal autootjehandel gedaan en zo. Ja, ik had wel een gezin, hè. Je moet je wel redden. En ik was helemaal klaar met van alles. En dus ik moest voor mijn gezin zorgen. Langzamerhand, ik had een paar gitaren. En dan kwam ik in een bandje terecht. En dat liep niet. En later was dat dan best wel een zo'n top 40 band die door heel Nederland speelde. En er werd iemand ziek. Of die ging weg. Ik weet niet meer. En of ik wel een weekendje in wilde vallen. Nou, zo ben ik in de muziek gerold. Na dat weekend zei ja, wil je wel vast bij ons komen? En dan ben ik 10 jaar beroepsmuzikant geweest.
0: En daar kon je de kost mee verdienen?
1: Ja, met hindernis. De winters was wat moeilijker. In januari was het wat moeilijker. Maar met carnaval begon het weer. En dan kon je tot en met de kerstdagen kon je de kost verdienen. En dan zat je een maand of zo op steun. En dan dat heb ik bijna 10 jaar gedaan.
0: Zo.
1: En toen ben ik...
0: Wat vond je over thuisfront dan?
1: Ik ben nog steeds bij dezelfde vrouw. Dus die vond het prima.
0: Ja.
1: Kindertjes waren klein.
0: Ja.
1: We woonden op Laudemaker. Dat is een gehuchtje bij Trapel aan de Duitse grens, daar wonen wij. En mijn vrouw, ik was door de week bij huis. Ik moest wel 1 dag in de week repeteren. En ik was door de week bij huis en mijn vrouw die ging weer aan studeren. En die is, nou zo hebben we dat

0: allemaal een beetje gedaan.
1: Ja, precies. Ja. Jouw vrouw heet?
0: Marijke.
1: Marijke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we zijn twee jaar, zijn 15 jaar getrouwd.
1: Zo.
0: Ja.
1: Wat voor groot feest.
0: Ja, nou, dat weet ik nog niet. Voor de kinderen wel, maar voor de rest weet ik nog niet.
1: Nou ja, als de kinderen het leuk vinden, vind jij het ook leuk.
0: Ja, zeker. Ja, de kinderen is het belangrijkst.
1: Ja, ja,
0: ja. Nee, maar ja, die heeft er altijd achter gestaan. Die heeft ook altijd achter me gestaan.
1: Ja, hè?
0: Ook met alle... Ze corrigeert mijn teksten zelfs.
1: Ja.
0: En in het Gronings. En ze spreekt geen Gronings. Nederlands opgevoed. En nee, maar dat is altijd goed gegaan. En ja, ja, nou, dan rol je van de... En dan ben ik... 1993 of zo met die band gestopt. Ik heb ook nog een jaar gevaren op de snikken in Stadsnaal. Werd ik gebeld door arbeidsbureau of ik wel... Ik had me in laten schrijven. Ik was flauw van de beroepsmuzikant, heb ik me in laten schrijven. En ik ging altijd met de boswachter op pad. Als boswachter, als schaapherder en als muskusrat te vangen. Ik had nog nooit muskusrat gezien. Maar van zo lang als leven niet. En toen werd ik na drie maanden gebeld. Toen was ik al schipper op de snikken. Maar toen werd ik na drie maanden gebeld door een jongen uit... arbeidsbureau Winschoten. We hebben een vacature voor muskusratenbestrijder. Nou, ik zeg, stuur die formulier maar op. Heb ik vanaf die tijd, ik heb die formulier gekregen voor de provincie Groningen. En ik heb die personeelsconsulent elke dag opgebeld. Die werd hartstikke flauw van mij. En die zei in het laatst van, nou meneer Visseling, we zitten er toch even aan te denken om u even uit te nodigen voor een gesprekje. Nou, zo ben ik erbij gekomen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Je praat over de snikken. Hè?
0: Ja.
1: Leg eens uit aan onze luisteraars, wat is een snikker?
0: Een snikker, dat is een boot die voer vroeger van de stad Groningen naar Stadsnaal, vice versa. En daar werden goederen mee vervoerd en personen. Een soort bus op het water, zeg maar. En elke goederen. En die hadden ze met een werklozenproject in Stadsnaal gebouwd. En dan moesten ze een schipper hebben. En nou, dan hebben ze mij gebeld. En ik ben daar schipper op geworden. En die sollicitatiegesprek ging zo. Die man die vroeg... je snapt wel, als je met die helmstok, dat is die roer, zeg maar... Als je die naar rechts doet, dat die boot linksaf gaat. Ik zei, ja, dat snap ik wel. Hij zei, goed, je bent aangenomen, zei hij.
1: Je was meteen geslaagd.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat was ook een leuk jaar wel, hoor.
1: Ja, hè?
0: Maar er kwam een stichting, bestuur en zo. Nou, die wisten het allemaal beter en...
1: Toen paste het niet.
0: Nee, nee. Ik ben een idioot.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Dus dan wel.
0: Nee, dat paste niet bij mij. Nee,
1: nee, precies.
0: Nee.
1: Ja, dus zaten andere...
0: We zaten niet op dezelfde golflengte. Daar heb ik me nog zwak uitgedrukt.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dat kan gebeuren.
0: Ja.
1: Jouw volgende muzieknummer, Alex.
0: Had ik David Bowie. En David Bowie, daar ben ik best wel een fan van. En die gitarist van David Bowie, die ontwerpt ook gitaren. En ik verzamel gitaren. En dat is Slick, die gitarist van hem. En ik heb drie weken geleden heb ik ook een Slick gitaar gekocht. En dus de ontwerp van David Bowie is een gitarist. En ik ben een groot fan van David Bowie. En dit nummer spelen wij ook met de band, Heroes.
1: Oké, okay. En als ik toch even uitleggen van die gitaar noem je een?
0: Slick, die heet ook Slick. Die gitarist die heet Slick.
1: Oh, ja.
0: En die gitarist die heeft... daar zijn hele luxe gitaren te koop. Maar deze gitaar... Ik hoor hem ook wel. Dat vertel ik straks.
1: Oké. Okay.

0: Beste luisteraars, we praten op dit moment met Alex Vickering. Hij heeft al heel veel verteld, ja. Maar hij gaat er steeds meer vertellen. Alex, we hebben net verteld over...
1: Slik.
0: Dus, ja, precies. Ja. De gitaar en gitarist. En daar zou je nog iets verder over vertellen.
1: Ja, nou, er zijn hele mooie gitaren te kopen. Ik heb ook hele mooie gitaren. Maar Slik die had gewoon het principe, het moet goed wenen, kwalitatief goed. En het hoeft geen luxe... Nou, en heeft die hele mooie, eenvoudige gitaar ontworpen. Met één knopje erop. En ook niet mooi in de verf of zo, maar gewoon een beetje roeg. Maar geweldige gitaar. En daar heb ik één van gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: mooi geluid.
1: Ja, prachtig geluid, ja. Ja, ja.
0: Dus wat dat betreft een welkome aanwinst van jouw verzameling.
1: Ja, welkome aanwinst, ja. Ja. Ik had nog één plekje aan de muur vrij.
0: Ja, hoeveel gitaren heb je?
1: Dat mag ik niet vertellen, maar bijvoorbeeld mijn kleindochter... Die had ze een keer geteld met een vriendinnetje. En dan zei ze, oma, opa die heeft 93 gitaren. Ja, er zijn ook ukuleles bij en mandolines. En, nou ja.
0: Nou, alles wat.
1: Ja.
0: In ieder geval heel veel.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ja. ik verbeeld me zo, hè, van al die gitaren ergens aan de wand. Hè, of ergens
1: ja, nee, maar dat is ook zo.
0: Dat is
1: toch
0: wel geweldig.
1: Ik heb een speciale werkruimte, kamer en Rode Yang. Nou, daar hangen de Stratocasters, Telecasters en de wat mindere goden, zeg maar, de oude. En dan heb je één Höfners, allemaal Höfners, een stuk of zeven.
0: Van alles wat.
1: Van alles wat, ja.
0: Je sprak over jouw kleindochters. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Jouw kinderen, zijn dat ook muzikanten? Of hoeveel kinderen heb je?
1: Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. Jaap, die is muzikant, die zit bij Edwin Jongendijk in Sunken Lands. Sunken Lands, dat is een Americana groep. Die schrijven zelf liedjes. Die gaan nou binnenkort hun tweede LP opnemen. Ook vinyl. En dat is prachtige muziek. En mijn dochter die woont vlakbij ons. Die werkt op het gemeentehuis in Sellingen. En die hebben twee dochters. En mijn zoon heeft drie kinderen. Twee jongens en een meisje. Ik heb vijf kleinkinderen, zeg maar. Zijn allemaal nog bij elkaar. Dat mag tegenwoordig ook wel in de krant. Hè? Dat gaat heel, heel goed. Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ja. En jouw dochter die werkt administratief?
1: Ja, die zit op de sociale zaken, heet dat geloof ik. Of zo, mm-hmm. Tegenwoordig allemaal anders. Maar ja, en die heeft vroeger dwarsfluitles gehad en dat kan ze nog wel. En ze is hartstikke muzikaal, maar ze doet er helemaal niks mee. Nee.
0: Begroot jou dat?
1: Nee, ze moet er zelf.
0: Ja, mezelf.
1: Ze moet een eigen padje vinden. Ja. En mijn zoon is een hele goede drummer. Die is een orthopedagoog. Mm-hmm. En die zijn ook ze wonen in Noordbroek. En in Noordbroek is een pand, dat is een torentje. Met een carillon op dak. Mm-hmm. Daar wonen zij.
0: Ah ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: prachtig pand.
0: Ja, ja. Mooi. Je vertelde al, je bent ook rattenvanger.
1: Ja, geweest.
0: Geweest. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik bijna 20 jaar gedaan. Ik ben toen na die snikken gesolliciteerd als muskusrattenvanger. En daar ben ik aangenomen. En ik had nog nooit een muskusrat gezien. De eerste muskusrat die ik ving... heb ik s'nachts gedroomd van een muskusrat zo groot als een huis. Daarna nooit weer. En dat heb ik bijna 20 jaar gedaan. Ja. Ja, met veel plezier, moet ik zeggen.
0: Want die eerste maakte dus wel heel veel indruk.
1: Ja, die heeft wel veel indruk gemaakt. Omdat ik... Je moet het ook leren. Ik ben wel van de... Ik weet wel een wild padje en zo, dat weet ik allemaal wel. En ik weet wel waar een muskusrat zit. Maar je moet ook klemmen zetten. En je moet die vangmateriaal mooi ook onder de knie krijgen. En dat heb ik wel gedaan. En ik was ook wel best van een redelijke rattenvanger. Sowieso de best geklede. Maar ik vond het geweldig. Er werd heel erg... ik heb er laatst nog met Eddie van Marum over gehad. Eddie van Marum is van die staatssecretaris geweest. Die was eerder rattenvanger.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Nee, ja, Eddie is in muskusrat. Hij belde me vorige week nog. Ik was vorige week jarig en heeft hij me nog gebeld. Ik ben wel een uur met hem voor de telefoon gegaan. Hij zei, er werd vroeger heel erg op ons neergekeken. Nou, ik zei, dat gevoel... Dat was misschien wel zo, maar dat heb ik nooit zo gevoeld. Ik was hartstikke blij omdat ik die vrijheid had. Ja. De vrijheid is het belangrijkste. Ja. En daar had ik. Ik kon ook liedjes schrijven. Als het regende, kon ik mooi liedjes schrijven. Mm-hmm. Kon ik mooi teksten schrijven in mijn auto. Zit ik ergens midden in het veld op die Veleveen of zo. Ik vond het geweldig beroep.
0: Precies, ja. En de wereld draaide gewoon door.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. De vogeltjes kieken en fotograferen en nou ja, zo.
0: Ja. Maar als je die muskusrat, als je die gevangen hebt, wat gebeurde er dan verder?
1: Nou, we hadden een paar schuren in de provincie, in de hele provincie. En daar hadden ze een soort koeling staan en daar bracht je die beesten naartoe. Maar ik wist ook waar de roofvogels zaten natuurlijk, in Westerwolde. En ik gooide die verse muskusuit, die gooide ik mooi op het land. In de buurt van zo'n roofvogelnest. En dat roofvogel die had er weer hartstikke lekker eten aan. Mm. Zo werkt het ook natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dus het werd een soort kringloop.
1: Ja, de cirkel is weer rond, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo kun je het zo, en dat wilde ik ook graag, hè. Dus dat voelde ik ook wel zo. En ik vond het wel belangrijk om... zo'n beest die had een prachtig leven gehad. Één pech, hij was muskusrat. En ik ving hem. Dus ja, zo is dat toch?
0: Ja. Heb je er veel gevangen? Zaten er veel?
1: Ja, we hebben één jaar hadden wij met alle vangers in de hele provincie... hadden wij iets van 44.000 of zo.
0: Wat?
1: 44.000. En de vangst er nou niet meer, hoor. Ja. Later is de muskusratbestrijding overgegaan naar de waterschappen... naar Noorderzijlvest en hun zenaas. En er zijn nu nog muskusrattenvangers in dienst... of muskusrattenbestrijden, moet ik zeggen. En er is een soort bijgekomen, dat is de beverrat. Die zijn nog groter dan muskusrat. En ook prachtig, prachtig dier om te zien. Nou, en bevers natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Bevers zijn er ook weer te veel.
0: Ja, nou,
1: en Nederland heeft één probleem. De dieren die krijgen de schuld, maar er zijn gewoon te veel mensen.
0: Ja, zo kun je het ook, zien.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo is het.
0: Ja. Het is natuurlijk ook een klein kluitje land.
1: Het is gewoon een tuintje eigenlijk, Nederland.
0: Ja.
1: En ze doen net of het enige natuur wat wij hebben, dat is de Waddenzee. En daar zit het ook al moeilijk over te doen.
0: Mm-hmm.
1: Zo, zo is dat gewoon.
0: Ja, ja. Die beverratten, worden die ook gevangen?
1: Ja, die worden gevangen in live traps. Dus in levendige vangkooien, van die gazen kooien met een appeltje erin. En dan worden ze doodgeschoten.
0: Oh.
1: Dan moeten ze twee keer doodgeschoten worden.
0: Oh ja?
1: Ja, volgens de wet. Ja.
0: Ik leer hier nog eens.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, precies. We gaan naar jouw volgende nummer luisteren, Alex.
1: Dat is, daar ben ik groot fan van. Ik ben in Nashville ben ik ook in Johnny Cash Museum geweest. Een prachtig museum. En daar staat zijn hele carrière. En daar staan zijn gitaren en zijn pakjes. En Man in Black, hij had altijd zwarte kleren aan. En hij heeft een nummer van U2 opgenomen. En dat heet One.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Nou Alex, we gaan naar het staartje van de uitzending, om het zo maar te noemen.
1: Ja, gaat wel snel, hè?
0: Ja, dat gaat supersnel.
1: Ja.
0: En jij bent nog heel veel meer dan troubadour, de rattenbestrijding.
1: Ja.
0: Je hebt nog veel meer, want je bent ook nog fotograaf. Ja, je maakt films.
1: Ja.
0: Je bent presentator. Nou,
1: ja.
0: Wat doe je het liefste van alles?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het probleem is dat ik alles wel leuk vind. Ik heb eigenlijk altijd een combinatie van dingen. Dan zit je weer onderweg met je werk en dan begint het te regenen. Nou, dan heb je een pen naast liggen en dan schrijf je een paar regels op. En dan zie je ineens wat leuks. En dan heb je een fototoestel heb je ook naast je liggen. Dan maak je een foto. En dan gaat de telefoon. En dan wordt er weer een snabbel aangenomen. Zo, het loopt allemaal door elkaar heen. En sinds ik gepensioneerd ben, heb ik eigenlijk hartstikke druk. En ik zit momenteel in, Hollywood Horseshit, Bordelbands, Eastman, Troubadours en Solo. Dus ik zit in 5 dingen. En er zit mijn kaart nog niet in de weg. Ik vind alles gewoon leuk.
0: Ja.
1: En ik stop er niet mee.
0: Nee, precies.
1: Nee, ja. Nee, ik weet het niet.
0: En je hebt ook jaren gepresenteerd, hè?
1: Ja, met Okkie.
0: Met Okkie, ja, precies.
1: Ja.
0: Bij RTW Noord.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we hebben zoveel lol gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Jullie deden samen de Noordmannen.
1: Ja, ja. En 8,5 jaar heb ik dat gedaan. Okkie nog een paar maanden langer. En hebben Biebe en Erik, die hebben er later overgenomen. Maar Okkie en ik, die zijn eigenlijk de Noordmannen.
0: Ja.
1: De echt oude alle Noordmannen, zeg maar. En ontzettend veel plezier gehad, ontzettend veel gezien. En dat was een mooie periode.
0: In heel veel huizen binnen geweest?
1: Och, overal. En dutje bellen op zondagmorgen. En appels jatten op de zondagmorgen. En dan zaten we in een of ander dorp, boom in Groningen, waar ik nog nooit van gehoord had. En dan kwamen de mensen, altijd met mostersoep aan. Want we waren de vogel van de week. En als ze dat goed hadden, dan kon ze pannetjes, de kaartjes opsturen. Zelf gemaakte 3D-kaartjes. Nou, ik heb dozen vol gehad. En kwamen mensen al met pannetjes mosterdsoep aan.
0: Wat dachten jullie? Alweer mosterdsoep?
1: Ja, alweer. Nee, maar daar maak ik ook al. Of een pannetje mosterdsoep. Nou, dan kwamen ze met pannetje mosterdsoep aan. En een nog lekkerder dan de ander.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, he? Geweldig.
0: Ja, jij bent ook een liefhebber van mosterdsoep.
1: Ja, ik ben een liefhebber van koken ook. Vind je dat ook een hobby?
0: Ja,
1: ik vind koken geweldig.
0: Oh, wat maak je het liefst klaar?
1: Ja, gewoon zo'n stoofpotje met siepels en knoflook. En dan slow cooking. En dan, ja, ik werk ook niet met recept. Ik werk gewoon met vingerspitsengevoel, zeg maar.
0: Je werkt met je handen.
1: Ja, en gewoon ik flikker alles in een pan in het wat vanzelf had.
0: Ja, altijd lekker.
1: Ja, altijd lekker, ja.
0: Ja, precies, ja. Ja. Heb je ook een eigen groententuin?
1: Ik heb een groentetuin en mijn buurman heeft een kwekerij, Hamminga. En Henk-Jan is een vriend van mij. En die verkoopt ook slaapplantjes en mousplantjes en van alles wat en zo. En ik heb boon gepoot, ik heb stokboon gepoot. En die verrekte rutslak, die heeft alles afvreten. Ze vreet me dezelfde tuteleton nog op.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, er staan allemaal van die masjes in de tuin. En er zijn alle blaadjes zijn er afgevreten.
0: Ja.
1: En dan ga ik tegen de schemen, dan ga ik weer de tuin in. En pleur ik weer een partij slak met handschoenen aan in hem. En die flikker ik allemaal in het kanaal. Het is heel milieuvriendelijk, hoor, wat ik nou vertel. Maar ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, het geeft ook geen genoegen als iedere keer alles weg is.
1: Nee. Maar wat me wel gelukt is, is mijn eerste maaltje vroege aardappelen.
0: Ja.
1: In een emmer. Die had ik in een emmer gekweekt. En die waren zo verschrikkelijk lekker. Die waren zo lekker.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja, daar was ik wel heel trots op.
0: Frieslanders of wat?
1: Ja, Frieslanders. Ja, ja. Ja, Frieslanders. Ja,
0: ja,
1: ja. Ja, is er ook verstand van.
0: Ja.
1: Geweldig. Ja. Ja, man.
0: Waarom hebben ze die Frieslanders genoemd?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik vind het ook prima. Ik hou van Friesland.
0: Ja, precies. Ja. Okay. Alex, je hebt ook... veel mensen waarderen jou ook. En je hebt ook prijzen of... Ja,
1: ja.
0: Onderscheidingen mogen ontvangen.
1: Ja.
0: Hè? De Gebroeders Hessenpenning en de Katerlaanprijs.
1: Ja.
0: Ook heel terecht natuurlijk. En je bent ook ereburger van Vlachtwedde.
1: Ja.
0: Leonie Kompier heeft het nog uitgereikt destijds.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel iets waar je trots op mag zijn.
1: Ja, daar ben ik ook erg trots op. En de erepenning van de gemeente Vlachtwedde heb ik later aan Janneke van Bellingwedde. Janneke weet ze van de VVD?
0: Oh ja, Janneke Snijder.
1: Janneke Snijder en aan Leontien gevraagd. Ja, die twee gemeentes die gaan nou samen. Ben ik nou ook ereburger van de gemeente Westerwolde? Ja hoor, volmondig ja. Dus ik ben ereburger van de gemeente Westerwolde. En ik heb de Katerlaan, dat is de cultuurprijs van Groningen, heb ik gehad in 2010. En ik heb in, moet ik even op de lijst kijken, 2007 de gebroeders Hersenpenning gehad. Mm-hmm. En er waren, dat is ook voor iemand die zich sterk maakt voor Westerwolde, zeg maar. Ah, en vooral dus tussen Trapel en Sellingen en zo, dat gebied een beetje.
0: Ja, precies. Dus dat is echt een streekprijs.
1: Ja, een streekprijs, ja. Ja, dat is wel een bepaalde waardering wat je krijgt, ja. Mm-hmm. Ja. En ik heb ooit de eerste cd aan Hans Alders gegeven. En dan werkte hij bij de provincie. En dan zei hij van, er is, dames en heren, er is één werknemer bij de provincie Groningen, die mag alles, zei hij. Dat was ik.
0: En dat was jij. Ja.
1: Dat was echt heel leuk.
0: Hoe lang heb je daar gewerkt?
1: Bijna 20 jaar, ja.
0: Zo
1: ja,
0: lang?
1: Ja. En toen zijn we overgegaan naar Huns en Haas, naar de Nieuwe Waterwet. En toen ben ik afgekeurd als muskusartenvanger. En heb ik nog 12 jaar bij de afdeling communicatie van de Huns en Haas gezeten. Dus ik maakte filmpjes, ik interviewde mensen, ik ben fotograaf. En nou, ik deed eigenlijk van alles.
0: Ja. En als je nou zo terugkijkt op al die stappen die je hebt mogen zetten en alles wat je gedaan hebt, wat springt er dan echt een beetje bovenuit?
1: Ja, toch, dan komt de muziek wel bovendrijven, hoor. Ja, ik heb ook veel liedjes gemaakt. Ik heb iets van, laatst mijn vrouw heeft dat allemaal uitgezocht. Iets van 170 liedjes gemaakt. En niet alles opgenomen, maar je vindt overal wat weer. Ik heb overal mappen liggen en ik heb overal stukjes teksten liggen. En nou ja, dat zal allemaal, maar. En daar kan muziek toch wel bovendrijven, ja.
0: Ja. En je hebt altijd al je nummers zelf geschreven op eentje na.
1: En welke is dat? Ja, die van Melle.
0: Ja.
1: Ja, maar nog ik zing ook altijd een liedje van Henk Lagerwij. Mm-hmm. Hendrik Pothoff. En Hendrik Pothoff, dat is een liedje, dat gaat erover. De muziek is een Iers volksliedje, maar de tekst gaat erover dat er een Groninger naar Den Haag gaat te werken, of naar de Hoogovens gaat te werken. En die heeft de heimwee naar de provincie Groningen. Hendrik Pothoff, kom weer om, Hendrik Pothoff. En dat vertel ik ook aan de mensen. Ja, Hendrik Pothoff, die woont nou 3 achter in Den Haag, in de Schilderswijk. En die huilt elke dag om Groningen. Zoiets, weet je wel. Je ziet het voor je.
0: Ja, precies. Ja, want jij treedt ook op in theaters.
1: Ja, alleen en vooral met de troubadours ook. We hebben laatst nog op de Zonnewende Festival gespeeld in, ach, waar was dat nou? In Overijssel, dat was ook hartstikke leuk. En met de troubadours, dat vind ik ook geweldig. Met Jan Henke en Erwin Jongedijk. Mm-hmm. Jan Henk de Groot. En dat is ook voor mij een cadeautje geweest. Hoor.
0: Ja. En dat blijven jullie nog steeds doen?
1: Ja, die jongens hebben het ook druk. En ik heb het ook wel, als we weer, nou, we moeten in september in Ede Staal Festival in Verhildersum spelen. En iets nog in Siddebuurt moeten we nog spelen op zondagmiddag. En dan komt er wel weer wat nieuws.
0: Ja, precies. Ja. In de Klinker heb je ook opgetreden.
1: Ja, we hebben met de Troubadours een paar maanden geleden nog gespeeld. Mm-hmm. Dat was ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dan hebben we de theatertour. En dan hebben we gewoon alle theatertjes in Groningen en een paar in Drenthe en zo. Dat is altijd ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, je hebt ze bijna allemaal wel van binnen gezien.
1: Ja, jawel hoor. Ja.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hey, ja, het is wel jammer, maar we moeten echt gaan stoppen.
1: Nou, ja.
0: Het is omgevlogen wat dat betreft. Alex, heel veel dank dat je hier in het web willen komen. Wij waarderen dat bijzonder. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik ga Ronnie natuurlijk bedanken. Onze man achter de knoppen. Onze technicus. Ronnie, bedankt. En aan alle luisteraars bedankt. U hebt weer geluisterd naar onze Focus-uitzending op G1. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus. En u kunt luisteren om zaterdags om 9 uur. U kunt luisteren dinsdagsavonds om 6 uur. En op woensdagavond nog van 9 tot 8 kunt u iedere keer luisteren naar Alex Wisseling. De komende week, ik moet even naar Ronnie kijken. Ik dacht de eerste augustus. 1 augustus en die week erop. Ja. En Alex, jouw laatste muzieknummer.
1: Ja, dat is een nummer van de Rolling Stones. En de Rolling Stones hebben net weer een nieuwe plaat gemaakt. En ze gaan maar door, hè.
0: Ja.
1: En daar trek ik mij een beetje aan op.
0: Ja,
1: dat kun je wel voorstellen. Ja, en de nummer heet Sweet Virginia.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waar. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Dat was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Deaf Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bennett Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Forman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Forman. Altin Sinkalar is een New Yorkse jazztrombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddy Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met Walt Horace uit 2024. Elton Sinkalar, trombone. Bane Gillissey, vibrafoon. Bruce Williams, altsax. Craig Tardy, tenorsax. Boris Kozlov, bas. En A.G. Strickland, drums.

De band van Altin Sinkalar speelde In Walked Horace. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons.

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Rosolino, trombone. Jimmy Rawls, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Venneker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plus Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing with Bud door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Derveau drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesse Goes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent. En hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samen wonen met een mooie slanke.

Ja, het ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen aan de alcohol bevattende flessen. Eerst was bier en toen werd sherry en toen werd het gaat verderen. Jägermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in. Schotse whisky, brandy, steden, nee en ever. Boomsma, zonema, hoog ook boom en planting ga de arme jong. Hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus. Die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten. Nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier. Maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij het niet buiten, nee de drank is niet te stuiten. Rode Rinus kan slechts in gedachten zinken.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed een Ford Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei: Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds: nee, sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je: hé, mijn duifje, ga je mee naar Pees en Vuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht: god, zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen: poepoe, die durft, want aan dat mens heb ik de schurft en ook die man van haar gelooft me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld en daarna pakte mijn gezine al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier maar weer op

0: mondvol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht deze spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasimodo
0: of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep weg te blijven. Het leven is...

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het